aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Slaap uit je ogen, 1 over 6.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, grappig. Onderweg hier naartoe zag ik mensen langs de kant fietsen. Ik kwam zelfs mensen tegen die nog in een korte broek aan het fietsen zijn. Die heb je dus ook, hè? Van die mensen die bij zichzelf denken, ja, het is nog geen 1 september. Dus ik hou gewoon stijf mijn korte broek aan. Goed, hoe zit jij er momenteel bij deze morgen? Laat gerust weten. Maak er desnoods een foto van. Je weet ons te vinden via de NPO Luister-app. En we kijken naar de weg en zien dat daar alles in principe doorrijdt. Bij ons niets te bekend, dus geniet van de vrijheid om door te kunnen rijden. En alvast een hele fijne donderdag wenst.
1: Rick van Veldhuizen.
4: Ja,

0: Goedemorgen, het is leuk dat je erbij bent. Ik vraag me eigenlijk af, is iedereen erbij? En vooral niet, is iedereen boos? Want, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Eerst even onze eigen Paulus.
1: Hé, hey, Clubie.
0: Hoi.
1: Ja, goedemorgen, daar is hij weer, hè. Kriekiepersjol Tour van Veldhuizen.
0: Hoi.
1: Ook een hele goedemorgen. En Tinea Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Geeft hij een golfbaantje. En het is Piraten Donderdag van Veldhuizen.
0: Okay,
1: ben je eraan aangewend?
0: Ja, ja.
1: Wat een fantastische opvoeding krijg jij, zeg.
0: Ja. Nou,
1: heerlijk.
0: Nou. Ja, ja.
1: Maar ik zat zo te denken. Een voortakje, dat kan wel vandaag, hè?
0: Een voortakje,
1: dus
0: zeg.
1: Zoek hem dan maar lekker bij. Hé, ga lekker grientjes maaien. Millimeteren. Dan zijn ze weer strak en fantastisch. Hey, het is hier 15 graadjes boven de snorkel. En een enkel drupje. We zijn er nog steeds blij mee. Ik zeg, Clubby, geniet van de dag.
0: Tidom,
1: afknijpen en droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Hatsje.
2: En je rolt weer uit je bed.
0: Met een plof op de grond.
2: Dan is

0: is vandaag donderdag. Donderdag 20 augustus 2026. Vandaag precies 29 jaar geleden werd ik voor de eerste keer vader in mijn leven.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat mijn zoon vandaag inderdaad een jarig is 29 geworden.
2: Gefeliciteerd.
0: Dat ik na deze show bij hem even op de koffie ga. Hij woont toevallig in Hilversum, dus dat maakt het makkelijk.
2: Dat is ideaal. We kunnen lekker meteen aanschuiven voor het gebak.
0: Oké, taart, ja, hij zei wel pap. Niet voor 11 uur, alsjeblieft.
2: Oh ja, dat heeft hij al overgenomen, ook dat slapen.
0: Oh, heerlijk. Ik kreeg dat berichtje vannacht om 2:02. Maar toen lag ik lekker te slapen.
2: Jeetje, Mia.
0: Ja, wij zijn zeg maar mensen die vaak laat op zijn. Ik ben gisteravond wel tijd naar bed gegaan. 22:50 lag ik erin.
2: Oh, nou wat netjes.
0: Ja, netjes.
2: Voor jou doen.
0: Ja, maar ik moest NRC even kijken. Toen het echt droefenis werd, dacht ik mezelf, nou weet je, ze kunnen het ook zonder mij wel niet. ja, wat een triestigheid. Ik vind het zo jammer, zo'n NEC ook. En sorry voor alle mensen in Nijmegen, maar het was een beetje alsof ik Ajax zag voetballen. Heel veel tegen elkaar tikken, mooie acties en dat soort dingen. Maar je vergeet het doel, daar moet hij in. En dat gebeurde in de eerste helft mij ook te vaak. Ik had het net over korte broeken. Dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, ik houd mijn korte broeken aan, bekijk het maar. Zolang het nog geen 1 september is, doe ik het niet. Mijn eigen vader had het ook altijd. Die begon op 1 mei altijd in de korte broek. En pas op 1 oktober of 1 november, dat wil ik even vanaf zijn. Maar goed, dan deed hij zijn lange broek aan. Dat was natuurlijk in de periode dat hij in Spanje woonde. Dus dan kan dat nog ook, hè? Dus,
2: ja,
0: dat
2: kan dat altijd, lijkt mij.
0: Maar mijn vader had gewoon altijd het stip van, het is vandaag 1 mei. Bats, ik doe nu mijn korte broek aan. Of het kan ook 1 april zijn geweest. Dat wil ik even vanaf zijn. Bas wordt dan meteen heel boos. Wat is dit nou voor opmerking? Mag je tegenwoordig niet meer zelf bepalen of je korte broek aan doet? Hey, Bas, het was maar even een constatering dat ik mensen zag met toch in principe waardeloos weer die met een korte broek lopen. Nou,
2: al is het is wel zo. Mijn moeder zei het gisteren ook. Als het niet waait en de regen is even weg,
0: is lekker.
2: Dan is het helemaal niet zo heel gek koud eigenlijk.
0: Ja, ik vind het allemaal prima. Een van mijn kinderen loopt ook stevast tot geloof ik einde van deze maand. Ja. Altijd een korte broek.
2: Al vind ik het nu dan toch wel, zodra ik regen zie of het grijs weer, denk ik, nou,
0: Jakiba.
2: Blote benen, nee. Oh, gewoon lekker lange broek aan.
0: Ik ben het eigenlijk al zat, hoor. Ik heb nu 2-3 dagen grijs weer gezien. Ik heb het alweer gezien.
2: Ja, ik vind nu wel echt dat ik helemaal in de herfstmode ben. En ik heb een gruwelijke hekel aan de herfst, maar...
0: Mag het licht aan? Ja. Verschrikkelijk. Raymond zegt, nou, hier ook gewoon in mijn korte broek. Hier laat dan even zijn blote beentje zien. Zijn blote behaarde beentjes en de auto waarin hij rijdt. Dus die kan ik waarnemen, die ster. Dan is het André, die zegt ook nog steeds van, hier heb ik nog steeds de korte broek aan naar het werk. Ja, nou, fantastisch natuurlijk. En Henke, die zegt, goedemorgen, ook een korte broek. De lange broek gaat pas aan als de vakantie is afgelopen. Dat is een beetje hetzelfde principe wat mijn vader ook had. Morgen, zegt Gerco, ben onderweg van Heerden naar Enschede, de vrachtwagen. Gewoon een korte broek aan en een hele fijne uitzending. Dus Bas, nee, ik heb helemaal niets tegen mensen die in een korte broek zichzelf voortbewegen. Ik vind het juist hartstikke leuk. Maar goed, zo zie je maar hoe je verkeerd begrepen kan worden. Goedemorgen Frans, ben je er ook bij, man?
3: Hallo, goedemorgen Rick. Ik ben er weer klaar voor. Lekkere luisterplezier. Dank Ga zo door. Fijne uitzending.
0: Yo, en dat is Frans. En Frans komt uit Canada, weet ik.
2: Ja, ik zie Frans, die stuurde een foto van zichzelf. Maar ik vind Frans heel eng uitzien.
0: Nee, Frans is een van de meest lieve mensen die ik als luisteraar ken. Hij ziet er heel gevaarlijk uit.
2: Hij ziet er heel gevaarlijk uit.
0: Maar hij is, het zit in de security in Canada.
2: Oh, moet je dan ook helemaal een hoe noem je dat, zo'n vest aan?
0: Dan moet je een kogelvrij vest aan, ja. Dat is in andere landen ook, Spanje ook. In Nederland is men daar wat makkelijker mee. Maar ik vind het wel belangrijk om voor je personeel goed te zorgen. En
2: zeker.
0: Een stukje Kevlar voor de borst.
2: Ja, ziet er heel serieus uit.
0: Ja, maar geloof mij, als je Frans ziet, wees niet bang. Frans is echt een van de liefste mensen die ik ken qua luisteraar.
2: Ik geloof het meteen.
0: En Edje uit Down Under, oftewel uit Australië, die zegt ook hier korte broeken, maar dat hebben wij 365 dagen per jaar. Fijne uitzending. En laat ons zien hoe mooi het erbij staat daar in Down Under, Australië. De palmbomen en dan prachtige blauwe luchten. Oh, daar kan ik zo naar terug verlangen. Dan hebben we Bertus ook nog deze morgen. Bertus, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Nou, Rick, van harte gefeliciteerd met je zoon.
0: Dank je.
4: Maak er een goede uitzending van. En je weet het, ciao, ciao. En de show must go on.
0: Zeker, de show must go on. En natuurlijk vergeet ik het nieuws niet. Hoe zou ik anders kunnen? Want steeds meer nieuwe scholen openen in Nederland, maar lang niet allemaal houden ze het vol. Uit onderzoek van nu.nl blijkt dat bijna 1 op de 5 nieuwe scholen binnen enkele jaren alweer sluit of fuseert. Vaak zijn er te weinig leerlingen of is de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. En volgens deskundigen kost dat niet alleen veel belastinggeld, maar kan een sluiting ook vervelend zijn voor de kinderen. Ja, dat is dat wij in Nederland het systeem hebben waarin wij bijzonder onderwijs. Ja, daar kunnen we geld voor aanvragen bij de Nederlandse overheid. Dan betalen ze een tijdje lang mee, dan moet je het bewijzen. En als het niet lukt, dan moet je weer sluiten. Dan wordt je geld weer ingenomen. Nederlandse hockeysters hebben op het WK flink uitgehaald tegen Japan. Oranje won in een uitverkocht Wagnerstadion in Amstelveen met maar liefst 9-0. Jibbe Jansen was de grote uitblinker met 4 doelpunten. En zij zijn in het voornamelijk dus de strafcorners. Nederland gaat als groepswinnaar door naar de volgende fase en neemt daarin al 3 punten mee. Wat ik ook zo mooi vind, Tinus, is dat vrouwen tegenwoordig eigenlijk zoveel onderscheid maken ten opzichte van de mannen. En wel vaak presteren en wel vaak gewoon, ja, heel ver komen.
2: Ja, sowieso op hockey is Nederland heel goed. En wij zijn echt een top hockeyland. Maar ik vind het zo jammer dat dat nog niet bij iedereen opgemerkt is. Zeg maar.
0: Nee, maar ik vind het ook belangrijk om te zien dat vrouwen wat dat betreft echt wel wat in de melk te brokkelen hebben.
2: Ja, die zijn sowieso wel echt toppers hoor, de Nederlandse hockeyvrouwen.
0: Absoluut. Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht gisteren tijdelijk moeten onderbreken. De voormalige Olympisch kampioen werd wakker. Nou, niet met een wijsje in zijn hoofd, maar met misselijkheid en buikklachten. En moest overgeven. Nou, dan ga je niet echt lekker zwemmen. Hij hoopt vandaag weer het water in te kunnen. Met zijn 270 kilometer lange zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Inmiddels is er al €232.000 opgehaald. Dan zal er waarschijnlijk wel een paar steden tussen uitgaan. Want ik kan me niet voorstellen dat hij dat nog even inhaalt. Want hij moet zaterdag in Utrecht zijn. Daar komt hij aan, op het water. Dus, maar goed, ik heb hem getracht net nog even te bereiken. Vooralsnog geen reactie. Ik kan me ook zo voorstellen dat hij zoiets heeft van, ja, ik heb ook nog andere dingen te doen. Dus kijk wel even of ik reageer. Maar ik ben wel benieuwd of hij straks echt het water ingaat of niet. Dus ik zal zo meteen hem nog even een remindertje sturen. Zodat we zeker weten dat hij van start gaat. Goedemorgen. Klopje met wakkere mensen.

0: Benjamin. Ah, ik hoef je niet onder hypnose te brengen voor een truckerstrekker. Daar komen jullie vanzelf wel mee. Laat even weten welke leuke truckerstrek we zometeen moeten gaan draaien. En wie weet zometeen jouw keuze op de radio. Zo, kijken naar de klok. Het is 5:25 voor 6:30. Het is even na 6:00 wel geweest, hoor.
1: Het is weer 6:00 in de ochtend en dan weet je het wel.
0: Ja, dan weet je het wel.
1: Er is de Wakker Mensenclub op Sterren NL.
0: Dat zijn wij.

0: vertrokken, Bibi. Maar welkom terug naar Nederland. En wat fijn dat je dan nu al kunt luisteren naar SterrenNL. Ik zit net tegen Tienes te vertellen hoe fantastisch het is. Ooit ben ik bij de radio begonnen. Had ik nooit durven dromen dat het mogelijk is dat mensen aan de andere kant van de wereld ook naar dit programma kan luisteren. Dus die Frans uit Canada, waar we het net over hadden, die gaat nu de nacht in. En die Ed uit Down Under, die zit midden op de dag. Ja, het is toch zo bijzonder, echt waar.
1: Ja, maar mooi.
0: En verder nog mensen die we tegenkomen?
1: Even kijken. Ja, Kaylee zegt goedemorgen. Ik ben onderweg naar Nieuwegein. En die zegt ik ben niet anders gewend dan, want die wil nog even op terugkomen, dan een lange broek te dragen. Ik draag eigenlijk nooit een korte broek. Nou, ben ik dan de enige of zijn er toch nog wel meer mensen, zegt Kaylee.
0: Ja, nou.
1: En Geert zegt goedemorgen. Hier nog een lange dag en dan heb ik weekend. Oh, lekker.
0: Oh, dat is voor ons allemaal bijna. Maar ja, goed, wij moeten morgen dan ochtend nog heel even alle zeilen bijzetten. En ja. Ook voor ons is het dan weekend. Heerlijk, ik kan niet wachten. Harold is er ook bij. Goedemorgen, Harold.
2: Hey, goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier, Ruklus in de Veen. En het is donderdag. Het schoot er weer mooi op. En stiekem heb ik een klein beetje het schaamrood op mijn wang. Want ik draag ook korte broek.
0: Ja, goed toch?
2: Maar dat is helemaal niet bewust of zo. Nee. Het ding, dat ligt er en de pakking en ik trek hem aan.
0: Tuurlijk.
2: De lange broek ligt vast helemaal onder op de stapel. Dus ik ben er helemaal nog niet aan toe. Nee, maar helemaal niet bewust of zo. Het is ook niet koud. Dus
0: je moet verantwoorden.
2: Ja. Nou, en er is ook geen mens die tegen me zegt.
0: Nee.
2: Foei, Harold.
0: Foei.
2: Je moet de korte broek uit. Ja. Dat scheelt ook weer zoveel. Jongens, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Hoi, hoi.
2: Het is al vrijdag.
0: Oeh, heerlijk. Wat kan u wachten? Verder nog dingen die binnenkomen?
1: Even eens kijken. Ja, ik zag Empy van het busje zag ik nog binnenkomen.
0: Ja.
1: Die kun je zo even afspelen. Norbert die zegt, goedemorgen, ik ben er weer bij. Hanneke zegt, die was vanochtend om 5 uur al bij. Die zegt, goedemorgen, ik en Tinia Clubje. En een hele fijne dag vandaag.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Je bent altijd welkom hier bij SterrenNL. En hoe voel jij je momenteel? Je bent verliefd. Misschien ook wel op SterrenNL. Vergeet niet de truckers trekken.

0: een heerlijkheid om zo te voelen. 24 uur per dag verliefd voelen. Gerard Joling hoorde je. Goedemorgen. Hey, ik bepaal hier niet de kledingsvoorschriften. Dat doet alleen het weer. En wie gaat er over het weer?
1: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Ja, dat is de enige, hè?
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn heldbaal als een stekker.
0: Over wie zouden wij het nou hebben?
1: Jan de Weerman.
0: Ja, voor wie anders?
1: Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Ginia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. En in de loop van de ochtend begint het op steeds meer plaatsen te regenen. En daar kan ook wel eens een klap onweer mogelijk bij zijn. De wind is matig, komt uit het zuidwesten. Temperaturen 20 graden. En hier onze spreuk. Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het regenen of de haan is dood.
0: Ja, zeker. Kijk even het kippenhokkoffie of die het nog doet. Je hoort het vanzelf eigenlijk wel. Je hoeft er niet eens naar te kijken. Op de weg is het momenteel lekker rustig. Tenminste, er staan geen files. Niet bij ons bekend. Er zijn heel veel mensen die verwijten me dan ook. Ja, er staat hier wel wat en je zegt niet op de radio. Dat klopt, maar het staat iets voor mijn neus. Dus vooralsnog is er niks te melden voor mij. Dus laten we vanuit gaan dat je lekker kunt gaan doorrijden. Gaat het een beetje goed met de drukke strek of niet?
3: Ja, heel goed. Er wordt lekker veel wat ingestuurd. En ondertussen mogen de luisteraars ook even hun voornaam sturen in de NPO Luister-app.
0: Oh ja.
3: Voor de vroege vogel natuurlijk.
0: Ja, vroege vogels zijn er natuurlijk allemaal. Al die gasten die momenteel reageren. Ze hebben het belachelijk vroeg. Ja, ze zijn erbij.
3: Dus vandaar mag je nog even je voornaam sturen in de app. En wie weet word je dadelijk teruggebeld. Dan mag je verzoekplaatje doen en je krijgt nog even wat leuks opgestuurd.
0: Nou, kijk eens aan. Even kijken, was er nog iemand die... Oh ja, MP, waarvan je zei van misschien dat je die nog even kunt laten horen. MP, even kijken of ik hem kan vinden. Ja, ik kan hem vinden. MP, goedemorgen. Kom er maar even gezellig bij vanochtend. Terwijl ondertussen iedere keer mijn beeld verspringt. Daar word je helemaal gek van. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. MP!
4: Ja, goedemorgen Rick. Goedemorgen Rick. En goedemorgen Tinja. We zijn onderweg naar Nispen.
0: Zo?
4: Ja, ik weet niet waar het ligt. Ergens achter in Brabant.
0: Zeker?
4: 2 uurtjes kachelen met het busje. Laatste dagje en dan hebben we alweer weekend. Daar zijn we aan toe. Want ik heb... last van een droge keel. Fijne uitzending.
0: Die gaat straks de boel spoelen, kan ik je vertellen. Met bier. Heel veel bier. Kijk even of je in de staat bent om even bij ons jouw voornaam achter te laten. De vroege vogel, daar zijn we naar op zoek. Wie weet jij zo meteen hier?
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Pa op die derde. Lekker, dat klinkt ook wel zomers.
5: NPO.

0: 2. Ah, is het alweer zo laat?
1: Ja.
0: Marcel.
1: Nee.
0: Tijd voor een piratenplaat.
1: Rick is het. Ja, ik

0: Kast. Ik zie dat jij mee loopt te zingen op deze plaat van de voortouw.
1: Ja, altijd lekker. Ja, goede piraatplaatje.
0: Terwijl de tekst eigenlijk gaat over iets wat jij verafschuwt.
1: Hoezo?
0: Nou ja, goed, jij hebt wel zoiets van, als je met één iemand bent, ben je met één iemand.
1: Oh ja, dat klopt. Okay. Maar het is wel een lekkere meezinger.
0: Jij stoort je daar niet aan?
1: Nee.
0: Goed zo. Nou, blij gemoed, 7:10. Goedemorgen, de vroege vogel, daar zijn we naar op zoek. Stuur even jouw voornaam naar de NPO Luisterrap. De Club van Wakkere Mensen is reeds geopend. Dus doe even mee. Laat even horen dat je er bent.
2: Vroege vogel.
0: Ja, de vroege vogel, dat bent misschien jij en... deel even jouw naam en wie weet trekken jullie zo meteen er even gezellig bij. En dan nog iets anders. Ja, want de truckers zijn ook nog steeds onderweg. We hebben de hele nacht gereden.

0: Wat is het geworden vandaag, Tim?
1: Ja, het is vandaag Samantha Steenwijk met Ik ben onderweg. En deze is voor Alita en Renate, de vuilniswagen chauffeuses.
0: Oké, maar niet alleen voor hen, want ook voor alle...
1: Chauffies.

0: hebben wij een vroege vogel te pakken?
1: Ja, zeker. We hebben Tim uit Assendelft aan de lijn. En Tim die werkt bij de brandweer.
0: Bij de brandweer? Goedemorgen, Tim van de brandweer. Brandweerman,
2: ja,
0: goedemorgen.
2: Tim.
0: Is dat anders dan brandweerman Sam?
2: Ja, dat is anders.
0: Maar doe je dat vrijwillig in Assendelft of doe je dat professioneel bijvoorbeeld in Amsterdam?
2: Hey, ik ben allebei. Ik ben vrijwilliger in Wormerveer, aangezien dat de dispij is voor mij.
0: Ja.
2: En ik ben beroepsmatig in Zandam.
0: Oké.
2: Dus ik begin om 7:30 en morgenochtend om 7:30 mag ik weer naar huis.
0: Brandjes blussen de hele dag. En moet je dat thuis ook of valt het thuis wel mee met brandjes blussen?
2: Thuis valt het over het algemeen wel mee.
0: Oké, goed. Maar hoezo? Ik wilde vroeger ook vrachtwagenchauffeur worden. Ik wilde brandweerman worden, politieagent. Maar jij hebt dat gewoon waargemaakt. Jij hebt gewoon gezegd als kleine jongen, ik word brandweerman en dat werd je.
2: Ja, het was wel een beetje de kinderdroom uiteraard.
0: Ja.
2: En opa gehad die dat ook altijd deed. Dus ik denk, ik ga in de voet treden.
0: Ja, je was...
2: Ik denk dat moet ook.
0: Jij vroeg altijd aan opa of je even zijn pieper aan je wilde geven. Dan kon je, dan werd je gelukkig.
2: Ja, ik vroeg al een rondje op de kazerne, even kijken bij de auto's.
0: Ja,
2: dat doe je wel.
0: Ik begrijp het wel. Je komt uit Assendelft, zie ik.
2: Ja.
0: Dat is zeg maar als je bij Krommenie zo een beetje erin duikt vanaf het station. Dan blijf je eindeloos maar doorrijden, zeg een Lindorpje. Ik heb daar vroeger
2: Die mega dorpstraat.
0: Precies, ik moest ook wel eens een keertje draaien daar in een discotheek, maar ik weet alleen niet meer de naam. Ben ik even kwijt.
2: Ik denk dat het koppiebar zou zijn.
0: Ja. Maar dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Heeft je opa waarschijnlijk nog gelopen dansen? Dat zal waarschijnlijk zijn. Hey, maar leuk dat je jezelf heel even meldt. Is er een plaat die ik voor jou als vroege vogel zou kunnen, mogen en willen draaien?
2: Nou, ik zou Kleuren van Guido van der Gravel heel gezellig vinden.
0: Is het nog speciaal voor iemand?
2: Nee, ik vind het zelf wel een heel leuk nummertje.
0: Ja, dus, is toch mooi? En al je collega brandweermannen en brandweervrouwen luisteren ook allemaal Sterren NL?
2: Nou, we proberen wel altijd even aan te zetten in de auto.
0: Goed zo. Hou dat vol. Dankjewel, hè?
2: Gaan we het volhouden. Oké.
0: Tot ziens.

0: altijd wel meteen heel erg aan bij SterrenNL. En ik zit me wel eens af te vragen, is dat ook wat jouw lichaam, jouw brein aan kan, dat wij volledig in de partymodus gaan als je nog maar net uit je bed komt en je misschien aan de ontbijttafel zit en de radio aanstaat? Zou je ons misschien rustiger willen hebben? Dat je bij jezelf denkt, oh, doe eens even een lekkere, rustige plaat om bij te kunnen komen. Alles kan je doorgeven via de NPO Luister-app. Maar ik merk wel dat eigenlijk alle luisteraars van SterrenNL eigenlijk weinig last hebben van ochtendhumeur. Tenminste, ik merk het niet, Tieners.
1: Onze luisteraars zijn gewoon enorm gezellige mensen en zijn nooit chagrijnig.
0: Maar hoe dan? Ik vind dat zo knap. Ik vind dat zo mooi. En dan kom je echt heel veel mensen tegen die altijd maar lopen te zeiken, te zeuren.
1: En wij hebben gewoon de leukste luisteraars van Nederland. Dat blijkt maar weer.
0: Nou ja, goed. Mocht je je blije bakkers even in beeld willen brengen, doe dat vooral en dan maak er een foto van. Ook alle point of views vinden we altijd hartstikke leuk. Wat ben je aan het uitspoken? En vooral, ben je vrolijk of ben je dat niet? Ja, eigenlijk heb

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Met een half minuut is het 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Mark laat weten dat hij momenteel lekker in het bos aan het wandelen is. Carlo de Trucker is onderweg naar Sint-Anne-parochie en geeft ons een blik vanuit zijn cabine. Evert en Germans is er ook bij met een lekker duimpje omhoog. En Moreno, wat in het Spaanse bruin betekent, is onderweg schilderen in Oosterbeek. Dus nou, dat zijn even wat mensen die zich ondertussen al melden. Ik doe toch nog heel even verversen van het beeldscherm, want wie weet komt er nog eentje bij. Of eigenlijk liever niet, maar ik wil wel volledig zijn. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Harsveld-Giessendam. Daar staat momenteel 4 kilometer file. Komt allemaal door een kapotte auto. En daardoor 4 kilometer dus achter elkaar en een tiental minuten dat je niet verder vooruit komt. De linkerrijstrook is daar dicht. Dat is ook een lekker punt om je auto stil te laten vallen op de linkerkant. Ik denk dan altijd, is er dan geen mogelijkheid om naar rechts te komen?
7: Ja, dat is wel vervelend, ja.
6: Dat is heel vervelend.
7: Dan sta je echt...
6: Sta je heel ongelukkig.
7: Oh, nee!
6: Ja, ja. Weet je, dat gevoel krijg je dan. Maar ja, goed. Elektrische auto's schijnen altijd meteen vast te slaan. Die kunnen er geen kant meer op.
7: Oh!
6: Ja, als wij moeten worden weggetakeld, wij zijn allebei van het elektriek.
7: Dat is sowieso al moeilijk bij elektrische auto's om weg te slepen.
6: Nee, dan moeten ze ergens dwars door de heen slepen. Ja. Met zeg maar vastlopende banden moeten ze hem op de aanhanger brengen. Dat is echt een gehannes eerste klas, kan ik je vertellen.
7: Ik weet er alles van.
6: Ja? Of ben je weggesleept?
7: Ja, afgelopen tijd heel vaak, ja. Ik heb al een paar keer de ANWB moeten bellen.
6: Met het apparaat voor jou? Met die, zeg maar, iPad voor jou? Met een...
7: Met mijn rijdende iPad, ja.
6: Oké. Ik hoop voor mezelf dat niet zo is.
7: De tweede keer was gelukkig dat ik gewoon nog een stuk ijzer was gereden. Dus ja, daar kon de auto zelf ook niks te doen.
6: Een stuk ijzer? Nou, dat is niet handig. Goedemorgen en welkom. Het is 7:03. En dan gaan we weer met uurtje nummer 2.
1: Rick van Veldhuizen.
6: Ja, en voor de mensen die zich afvragen... Hey, waar is Marcel de Vries? Die is nog lekker met vakantie. Deze week nog en volgende week. Maar die week daarna, voor al die mensen die hem missen... dan is hij weer gewoon terug op de radio.
8: Nummer 1.

0: John West en Billy Dance. Och, net zoals Donnie, die hoor je echt overal. Ja, die zijn hip op dit moment. Dan maken ook heel veel liedjes ook een stuk leuker en gezelliger, moet ik zeggen. Nog gezelliger dan dat ze al waren. Wij krijgen het nodige binnen van mensen die laten weten dat ze onderweg zijn of leuke dingen aan het doen zijn. Het zonnetje laat weten vanuit het mooie Oostendorp. Ben ik naar Nijkerk, of zoals daar zeggen, Niekerk aan het rijden. Zonnetje van Gelder. Dat is voor de mensen die langs de A28 rijden, een pand waar een wegenbouwer zit. Doe ze de groeten daar en doe Koenraad in het bijzonder de groeten wat mij betreft. Beste het zonnetje.
1: Evan.
0: Hoe heet hij, Evan?
1: Ja.
0: Oké. Hoe weet je dat?
1: Dat kan ik zien.
0: Oké, jij hebt geheime manieren.
1: Ik heb geheime informatie.
0: Oké.
1: Ja, ik weet alles.
0: Ja, dat is
1: en
0: zo duidelijk. Ja, helaas wel. Wilfried, die zegt goedemorgen Wilfried. En Alan Jan, die zegt Alan Jan. Ik weet het niet. Goedemorgen. Lekker onderweg naar Amsterdam voor een dagje computeren met topmuziek. Ik neem aan dat de topmuziek van ons komt, maar wat hij dan precies gaat computeren, dat is mij vooralsnog niet helemaal...
1: Computeren? Dat vind ik echt zo...
0: Dat is een beetje een boomer uitdrukking. Ja. Ik ga even lekker computeren, schat. Ik ben zo terug. Even kijken naar allemaal hele leuke filmpjes. Dat soort dingen. Ja, goed. Het is 7:10. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje gewend zijn aan het feit dat Van Veldhuis hier zit. Want je moet nog anderhalve week. Maar daarna keert alles weer terug.
1: Nou, hoeveel keer moet je nog vroeg uit bed, Rick? Even denken. Zeven keer nog.
0: Nee, zes. Hierna nog zes keer.
1: Oh. Hey, en daarna kan je lekker uitslapen. Hey.
0: Dat wel, maar nee, ik klaag voor de rest niet. Kom op, zeg.
1: Nee,
0: ik klaag helemaal niet.
1: Morgenochtend.
0: Ja, je hebt al te veel meegemaakt, hoor ik.
1: Ja.
0: Nou goed, we kijken even naar het nieuws. En zien dat er treinreizigers zijn die krijgen vanaf september te maken met de nieuwe regels bij de Nederlandse spoorwegen vanaf 4 september. Mogen namelijk tassen, koffers zo niet meer onnodig op een zitplaats staan. Ook verandert de vergoeding bij stakingen. Reizigers kunnen dan geen geld meer terugkrijgen voor bijvoorbeeld vervangend vervoer. De gewone vergoeding bij vertraging blijft wel bestaan. Het is geloof ik €25 voor vervangend vervoer. Maar bij stakingen heb je gewoon dikke pech, want ze staken zo vaak. Dus niet meer bij te betalen natuurlijk. En weet je waarom ze dit doen, dat ze dat dan zeggen? Het is trouwens ook volgens mij geen verbod. Volgens mij wordt het een huisregel. Want volgens mij zijn ze het er weer aan het rechttrekken. Maar weet je waarom ze dat doen?
1: Wat? Die tassen op de stoel?
0: Nou ja, waarom ze dat willen gaan verbieden?
1: Ik was ook zo iemand die dat deed.
0: Ja, maar dat doen ze omdat ze bang zijn dat heel veel mensen niet durven te zeggen tegen een medereiziger van, kunt u misschien heel even je tas weghalen?
1: Oh, ik wil er gaan zitten. Maar ik was altijd wel zo iemand, als het dan echt nog heel veel plekken naast mij waren of tegenover mij of in de rij, dan had ik zoiets van, ga lekker daar zitten. Maar als het dan echt heel druk was,
0: ja.
1: Dan dacht ik, want ja, ik ging altijd iedere dag met de trein naar school, dacht ik. Als het op een gegeven moment werd het zo druk, dan ging ik in de spits naar huis. In de spits,
0: tweede of eerste klas?
1: De tweede, gewoon.
0: Oké, gelukkig.
1: Nee. Ik had gewoon lekker gratis OV. Dan moest ik gewoon tweede klas doen.
0: Ja, ja.
1: Maar dus als het dan niet druk was, dan deed ik lekker dan wilde ik gewoon lekker alleen zitten.
0: Maar ik vind het wel raar dat we dus kennelijk een regel moeten gaan bedenken, omdat we niet meer tegen elkaar durven te zeggen, ach, mevrouw, meneer, zou u even uw koffer willen weghalen?
1: Zeker, maar ik vind het echt nergens op slaan als het zo druk is en er heeft iemand zijn tas, dan, en dan heb ik ook een bloedhekel aan.
0: Ja, maar ik vind het zelf ook wel lekker als ik zeg maar in de trein aan het werken ben, dat ik even mijn tas bij me heb, dat ik even spulletjes eruit kan halen. Dus het ligt ook niet per se aan het blokkeren van een zitplaats, maar ook gewoon uit gemak. Boeren hebben gisteren in Drenthe actie gevoerd tegen stikstofplannen van het kabinet. Ja, Jamie van Essen moet het laten, tenminste, hij moet het weten in ieder geval dat vanuit Drenthe men het niet pikt. Met honderden trekkers reden ze langs de 12 gemeentehuizen om steun te vragen voor een protestbrief. Geen enkele gemeente zette uiteindelijk een handtekening. De gemeenten zeggen de zorgen van de boeren wel te begrijpen, maar vinden dat zij landelijk of provinciale stikstofplannen niet kunnen terugdraaien. Ik vind dat een beetje een raar verhaal. Ik bedoel, ik zit zelf ook in de gemeenteraad.
1: Oh ja?
0: Ja. En ik vind het heel raar dat je, als mensen bij jou aankloppen, omdat ze in jouw gemeente wonen, en zeggen, ja, ik kom er niet doorheen en ik loop vast. Wilt u mij helpen? Daar zit je voor. Daar zit je voor om dan eventueel, zeg maar, die zorgen van jouw inwoners of jouw ondernemers om die mee te nemen naar de provincie en uiteindelijk ook naar de overheid. Je zit er niet voor als een soort van stempelkantoor om te doen wat ze vanuit Den Haag, vanuit de provincie zeggen. Ik vind het heel raar.
1: Dat is wel zo, ja.
0: Nou, dus ik vind het jammer dat ze... Kijk, ik bedoel, je kunt niet iedereen blij maken, maar je kunt wel het gevoel geven dat hun volksvertegenwoordiging...
1: Ja, dat ze er voor hun zijn.
0: Precies! Ja. En daar is de politiek dan voor. En dan geld blijkt al tijdens de eerste date een belangrijk onderwerp. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders het prima vindt om dan al over financiën te gaan praten. Echt waar? Dus het staat hier echt dat de helft van de Nederlanders het prima vindt om dan al over financiën te praten.
1: Ja, welkom in 2026.
0: Jeetje. Zeg, weet je wat? Laten we dit gesprek nu heel even beëindigen. En dan gaan we verder. Mijn accountant belt jouw accountant. En als we eruit kunnen komen, dan zetten we dit gesprek verder voort.
1: Ja, we hebben een tweede date.
0: Wat een gekkigheid. 13% wil zelfs eerst weten hoe iemand er financieel voor staat voordat ze serieus verder gaan daten. Dat is misschien niet zo gek. De helft van de stellen heeft wel eens ruzie over de poen. Ja, ik vind dat toch lastig. Waar is de liefde gebleven? Vanuit het hart. Kom. Ik vind het jammer. Maar goed, zo zie je maar weer. Zeg, wij gaan zo meteen even battelen met z'n tweeën. Even kijken, hoeveel staat het?
1: 2-1.
0: Voor jou weer, hè?
1: Ja, ik heb vandaag wel iets bijzonders.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, dat weet ik. Ik zie het.
0: Dus we gaan zo meteen weer even met z'n tweeën battelen. En dan mogen jullie bepalen wie van ons weer gewonnen heeft. Is het team Tinia of ben ik het? Nu, Marco.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Wat is mooier, hart en tien? Jij wilde het plaats graag horen deze morgen.
1: Ja, dit is mijn favoriete plaatje van hun. Vind ik zo'n leuk, lekker plaatje, leuk plaatje en mooi plaatje ook.
0: Maar zit er ook gevoel bij?
1: Zeker, zeker. Ja, wat is mooier?
0: Durf je dat te delen?
1: Nou ja, dat is toch zo. Wat is mooier?
0: Ja, wat is mooier? Weet ik niet. Dat kan, bij jou kan het heel anders zijn dan bij mij natuurlijk.
1: Nee, klopt.
0: Hè? Ja, wij hebben een generatiekloof.
1: Een hele grote.
0: Ja. We vallen er af en toe keihard in. Daarover gesproken, om ergens even keihard in te vallen.

0: Ondertussen zie ik dat er ook heel veel mensen nog even laten weten dat ze blij zijn dat ze erbij zijn. Zoals Marjan. Goedemorgen, Rick en Tidia. Fijne uitzending. En Christel laat weten dat verhaal van de NS is alweer achterhaald. Dat dacht ik ook al te horen. Want volgens mij wordt het geen verbod meer, maar een huisregel. Dus dan heb ik het over de tassen op de bank. Dat die dan er niet op zouden mogen. Mag dus wel. Alleen voor de huisregel dat verzocht wordt om dat eigenlijk niet te doen. Maar het kan niet bestraft worden. Goed, tieners.
1: Ja, het is vandaag natuurlijk Piratendonderdag.
0: Het is 2-1. Jij staat bij 2 voor.
1: Dus ja, ik ga misschien wel mijn eigen ruiten gooien. Maar ik moet zeggen, volgens mij is dit wel eens eerder een succes geweest. Heel lang geleden.
0: Ja.
1: Maar ja, ik dacht, ik laat je ook even kennis maken met echte piratenmuziek.
0: Jij doet beproefde successen, doe je, om mij te tackelen keihard.
1: Ja, nou ja, wie weet. Dit is een risico wat ik nu ga nemen. Maar dit is een echte piratenplaat.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk echt Piratendonderdag.
0: Fair enough.
1: Dus dit is Marietje van de Gardena's.
0: Oh. Ja, luisteraars, welkom bij de geheime zender. Vandaag hebben wij een leuke battle, een strijd. Die is tussen tieners en die van Veldhuizen. En zij wil graag deze plaat horen. De Gardena's. Prachtig hoor, ja.
1: Heerlijk is het.
0: Ja, heerlijk. En dan deze van mij.
2: Daarom dan tot de
0: hier word ik altijd blij van.
1: Ja, ook een goeie.
0: Oude van Karin Kent, die kent hij niet. Maar dan gemaakt door deze gast uit Nijmegen. De Shorties. En dans jij de hele nacht met mij. Welke mag het gaan worden, laat maar even weten. Heel simpel, je gaat even naar de NPO Luisterapp. Je klikt op het kanaal van Sterrenl. En je laat weten, ik ben voor team Tinia. Dan kies je voor de Gardena's en Marietje. Of je kiest voor team Rick. Dan ga je voor de Shonies en dan jij de hele nacht. Daar word ik dus echt heel erg blij van dat plaatje. Ik kan niet uitleggen hoe dat is, maar zodra die plaat in de kroeg is, dan blijf ik nog even iets langer.
1: Oh ja, er bestaat er nog één.
0: Ja, ik drink geen bier, maar een colaatje
1: ja,
0: light.
1: Dat kan er van alles zijn.
0: Dat kan van alles zijn, maar tegenwoordig moet je meteen. Zit er bij jou niks in? Nee, zit bij mij niks in. Gewoon, ja, licht.
1: Ja, tegenwoordig wordt er heel veel 0.0 gedronken.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Okay. Ja, maar dan willen ze toch de smaak hebben van. Ik heb geen behoefte aan Baco en Monaco ook niet.
1: Ik zie een tentfeest tegenwoordig steeds meer in de koelkasten en gewoon al groot op het ding staan. Ja? 0.0 bier, Radler, weet ik het allemaal wat.
0: Oké. Okay. Ja, goed, zo zie je maar weer langzaam veranderen de zaken. Is ook beter voor je gezondheid,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, net zoveel suiker, dat wel. Maar...
0: ja, aspartaan, lekker. Wat wordt het, team Tinia of wordt het toch team Rick?
2: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel. En voor je het weet kom ik steeds later thuis.
1: Net zoveel suiker, dat wel. Maar...
0: ja, aspartaan, lekker. Wat wordt het, team Tinia of wordt het toch team Rick?
2: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.

0: Goeiste Purmerend. Van Goeiste Purmerend, Jorden, Jan Smit en Marco. We zijn nog steeds aan het stemmen. Wie gaat het worden? Team Tinia of Team Rick? Nou weet ik dat je heel veel vaste fans hebt, Tinus. Kevin zegt, ja, in deze battle, Tinus, heb je helaas mijn stem niet. Ja, terwijl ze normaal gesproken eigenlijk op jou automatisch zouden stemmen. Wow. Wie weet ga ik het vandaag toch winnen. Maar goed, we gaan
1: het
0: meemaken.
1: Ja, je weet het niet. Ja, het is een you hate it or you love it. Maar ja, ik dacht in het kader van het is natuurlijk echt de Piraten Donderdag. Dan kan dit niet ontbreken.
0: Jij blijft wel gewoon in de stijl. Dat moet ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind ook de Johnny vind ik toch wel...
1: Ja, ja het is ook een goede plaat.
0: Het is geen piratenplaat, maar het zou wel op een piratenzender passen.
1: Zeker, maar de strijd is nog niet gestreden. Nee. Dus wil je de tussenstand zien? Ik zou zeggen, ga even naar de NPO Luister app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem even snel. Check het kanaal van SterrenL en daarin vind je een mooi polletje waarin je een stem kan uitbrengen op beide liedjes. En druk ook even op bevestigen, want anders heb je het voor niks gedaan.
0: Twan laat weten, ondanks het 3-1 verlies van gisteren van NEC... blijven we dromen om straks in Noorwegen de zaak af te maken. Dus de Johnny's, want de Johnny's komen uit Nijmegen, voor alle duidelijkheid. Dus ook dat heb ik dan nog mee. Dat vond ik wel mooi gisteren ook bij die wedstrijd. Ze kregen ze achter elkaar om de oren. Het was echt te zonde voor woorden. Heb je zoveel kansen verprutsen je de een naar de ander. Het leek net Ajax wel. En ik had het ze echt gegund. Maar wat er ook gebeurde, ook al scoorden ze 10-0, die gasten uit Noorwegen. De Nijmegenaren, de Nimwegenaren, die bleven erachter staan. En dat zijn echte supporters.
1: Ik wou net zeggen, dat zijn de echte supporters.
0: Dus klasse, jongens. Dan naar de wegen kijken van Nederland. Ik ben nog even aan het verversen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp. Daar staat momenteel 8 kilometer file. Vertraging is ongeveer 10 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardersveld-Giessendam. Daar staat 5 kilometer langzaam aanrijden. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daardoor dicht. En je staat ook daar 10 minuten achter elkaar. De N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland Twente tunnel en Wieren, daar op dit moment 4 kilometer vertraging. Ja, en je denkt bij jezelf, oké, is dat nou bij Almelo of niet? Of bij Wieren? Nee, dat is gewoon bij Nijverdal, of Nijverdal, zoals daar zeggen. Dus daar heb je zeker 10 minuten voor nodig om daar langs heen te komen. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Daar staat momenteel 5 kilometer file. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Kijken we nog even naar het weer van vandaag. Vandaag buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. En het wordt vandaag tussen de 20 en 21 graden. Dat is op zich lekker. Hè? Maar ik had mijn zoon vandaag een mooiere verjaardag gewenst qua weer. Hij is vandaag 29 jaar geworden. Dus zometeen hierna na de show.
1: Mooie leeftijd. Bijna 30.
0: Bijna 30. 29. Oh man, oh man. En als je dat hardop uitspreekt, denk je zo. Ik weet nog dat die er kwam. En ik had helemaal niks met kinderen. Ik vond kinderen. Ik had echt zoiets van: oké, ik ben hier ingeluisterd. Tussen aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens. Hè. Ik heb ja gezegd. En nu heb ik een kind. Wil ik dat? En ik kreeg hem in mijn arm. Nou, het is net alsof je gewoon een schakelaar in je hoofd heel hard klonk hoort roepen. En vanaf dat moment was ik een vader. Vanaf dat moment. En ik ging aan hem ruiken. Ik ging aan hem snuffelen. Dat was het lekkerste wat er is. Een pasgeboren kind. Even de geur opruiken van je eigen kind. Wauw, dat was het mooiste wat ik denk ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik kan me niks mooiers heugen dan dat simpele feit. Terwijl je eigenlijk gewoon daarvoor ziet van ja, oké. Ik word dus vader, prima. Maar vanaf dat moment wil je niks liever dan vader zijn. Is dat raar of is dat niet raar? Ik vond dat wel zo mooi.
1: Ik denk dat de natuur is, denk ik.
0: Ik denk het ook.
1: Ja.
0: Maar ik heb dat als zeer fantastisch mogen ervaren.
1: En nu is je 29.
0: En nu is je 29. Man, oh man, wat gaat de tijd toch snel.
2: NPO Sterren NL.

0: Sieneke. Altijd wel wat te doen. Of een klein schandaaltje hier of daar. Dus vandaar ook deze titel. Haal me weg uit die sleur. Dus 13 minuten over half 8. Kijken naar de tussenstand, Tinus.
1: Ja, het begint een beetje gelijk op te komen. Dus ik zou zeggen, ga ons lostrekken als je nog niet gestemd hebt. Want anders gaan we er niet uitkomen met z'n allen, denk ik. Want ja, de luisteraars zijn er nog niet echt over eens. Ik ga niet zeggen wie de...
0: Dat gaan we niet zeggen.
1: Een klein beetje voor of achterloopt. Maar het begint wel tegen gelijkstand aan te lopen.
0: Nou, dus laat ik zo zeggen. Ik zit al een kleine 2 weken te observeren.
1: Ja.
0: En volgens mij heb jij ongelooflijk grote vriendenschade en een hele uitgebreide familie. Want zodra het op me even moeilijk wordt, zie ik je altijd heel erg timmeren op je telefoon. Dan denk ik van, heb jij een appgroepje met help, red me of zo? Of,
1: nee, helemaal niet. Nee.
0: Dat al die mensen ineens aan beginnen te appen?
1: Nee, dat zou je denken, maar dat is niet zo.
0: Want ik ging heel lekker.
1: Ja, maar dat ga je nog steeds. Want ja, het zit echt dicht bij elkaar, Rick. Maar ja, je weet het niet. We moeten echt losgetrokken worden. Want anders gaan we er niet uitkomen.
0: Ik moet het voor jullie hebben. Tinus heeft geheime krachten. Dat is duidelijk.
1: Nee, echt niet. Echt niet. Al moet ik wel zeggen, ik doe altijd wel stiekem altijd stemmen op mezelf.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kan je ook doen, hè?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee. Dit is de keuze van Tinus.
2: Marietje, ooit op zijn been, waar gaat het dat mooie kind?
0: Van het tuingereedschap.
2: Laat ze ons nu helemaal alleen.
0: De Gardena's.

0: als ik hier bij de kroeg in ga, kom ik het eerste 3 uur niet uit. Lekker man. De Sean is dus uit Nijmegen en dans jij de hele nacht met mij.
1: Welke moet het wat jou betreft gaan worden? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Stuur zo snel mogelijk door. En houd er rekening mee dat wij afhankelijk zijn van jullie ondersteuning. Ik moet me even proberen voorzichtig uit te drukken.
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen. We moeten losgetrokken worden. Want anders gaan we niet uitkomen met z'n allen.
1: Welke gaat het worden? Je hoort het zo meteen.

0: Welke gaat het worden zometeen voor de battle tussen Tinus en mijzelf? Wordt het A, of zeg maar beter zegt Team Tini A? Even kijken, wie hebben we ook alweer? Oh, Marietje van de Gardena's. En natuurlijk, ja, dans jij de hele dag met mij. Van, ja. Oh, de Johnny's. Nog steeds een gelijk opgaande strijd.
1: Nou, we zijn losgetrokken, maar ja, wie het dan is, hè, dat zie je nu nog in de NPO Luisterhebber de tussenstand.
0: Kom maar door.

0: Marco in Monaco. Ja, je verzint ze niet. Nummer 2 van de ochtendshow bij Ster NL is vaak de strijd tussen tieners, oftewel 10 jaar, en ik zei de gek, Rick. Normaal gesproken is dat tegen Marcel. Marcel is natuurlijk veel beter ingevoerd en een veel betere partij tegenover tieners. Want hij kent natuurlijk echt ieder liedje uit het Nederlandstalig circuit. Maar dan ook echt ieder. Dus het is op zich al fijn dat ik met één hand op de rug toch nog een beetje kans maak. Gaat het een beetje met het verwerken van alles, of niet?
1: Ja, zeker. Zo, nou, ik word er helemaal emotioneel van.
0: Ik hoor het!
1: Ja, maar goed. Het mocht niet baten vandaag.
0: Wacht
1: voor
0: even.
1: Piraten Donderdag.
0: Ga ik winnen?
1: Nou, want met 55% met de hakjes over de sloot, moet ik wel even zeggen.
0: Geef nou gewoon eens ruidelijk toe!
1: Nee, ja, nou, een klein beetje gewonnen heb je dan.
0: Nee.
1: Maar goed, 55% van zijn we natuurlijk de Johnny's. Mocht je nou alsnog de Marietje met de Gardena's horen of iets soortgelijk, ik zou zeggen, knal zaterdag tussen 5 en 6 na onze Janneman op de Muziekfest op de radio.
0: Ja.
1: Hou hem lekker aan voor het Piratenuur, want daar hoor je dit natuurlijk alleen nog maar meer.
0: Ja, luisteraars, dus, zaterdag, dan zijn we dan allemaal weer bij. Dus kom maar gewoon gezellig langs.
1: Met Danny Blom trouwens aanstaande zaterdag.
0: Oké. Okay. Hey, weet je trouwens hoe het origineel ook heeft geklonken van de Johnny's?
1: Nee.
0: Dus, jaren 60. Volgens mij is deze ook naar het Eurovisie Songfestival gegaan. Maar dat kan je even opzoeken. Misschien begin jaren 60. En toen klonk deze plaat zo. De mevrouw heet Karin Kent. U kent haar waarschijnlijk nog wel. Ja, heel anders, hè?
1: Nou.
0: Dus geen, het is wel vrolijk, maar
1: ik moet zeggen, ik vind de Johnny's dan toch wel iets gezellig.
0: Dat dacht ik. Zo.
2: Dag, schat. We komen voor de haagpartie. Nee, hoor, we vinden het aardig wel. Kom op, jongens. Doorlopen.

0: de Shawnees en dans jij de hele nacht met mij. Ik heb het toch heel even opgezocht, mensen. Want ja, ik dacht dat het origineel van Karin Kent was. Maar dan ken ik mijn klassiekers niet. De Amsterdamse zangeres Janneke Kanteman, zo heette ze. Die brak onder haar artiestennaam Karin Kent door op het Songfestival van Knokke. Met het nummer Dans jij de hele nacht met mij. Maar het was oorspronkelijk een nummer van Burt Bacharach en Hal David uit Amerika. En Dance Mama, Dance Papa heette het toen. Dus zo zie je maar, de plaat heeft echt een ongelooflijk lange baard. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent en kijk eens naar de klok.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
0: Goedemorgen, het is 8 uur geweest.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
4: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
3: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
5: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
3: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
0: Ja.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Maar niet wachten tot het weekend wordt, om meerdere redenen hoor ik zojuist. Zeg, er wordt vaak gezegd, ja, luister, heel veel mensen die echt met hun handen kunnen werken en vooral ook mensen die een stuur vast kunnen houden, luisteren naar Sterren NL. Maar dat is niet waar. Ik kom steeds meer mensen tegen die gewoon hoog in de boom zitten van grote bedrijven, de zogeheten CEO's. Vroeger zeiden we altijd de boss, maar tegenwoordig heet dat een CEO. Ik vroeg mij even af, wat is jouw vak, wat is jouw beroep? Dus werk je met je handen? Zit je misschien in een grote vrachtwagen? Sta je voor de klas? Dat kan natuurlijk ook. Ben je student? Dat kan ook. Maar ben jij zeg maar hoog in de boom in de hiërarchie van een groot bedrijf? Durf daar nou eens voor uit te komen. En laat ons even weten wat jouw beroep is via de NPO Luister-app. Kies dan voor Sterren NL. En laat ons even weten wat jouw professie, jouw beroep is. En stuur zo snel als kan door. Ik wil even de dwars doorsneden van de gemiddelde luisteraar van Sterren NL. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen het knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Daar staat momenteel 4 kilometer file, kost je 10 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp. Daar staat 17 kilometer, komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dus dat kan wel even oplopen daar, jongens. Hey, 17 minuten nu. Houd rekening dat het verder gaat oplopen. Ik weet niet of je die situatie daar kent, tieners. Maar daar, op die plek, gaat de weg heel langzaam een beetje naar elkaar. Voor het gevoel van mensen. Dan is er eens een opstaande betonnen rand aan beide kanten. Omdat dat een soort van viaductbrug moet voorstellen. En daar worden mensen heel nerveus van. En dan gaan ze eens naar het midden rijden. Ja, boem, daar rijden ze dan tegen elkaar aan. Dus ik denk dat dat ook gebeurd is daar. Dus goed, houd er rekening mee. De N50 nog even, de laatste pak ook nog even mee. Vanuit Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord, het knooppunt Hattemerbroek. Daar staat momenteel een 5 kilometertjes achter elkaar. Kost je ongeveer 20 kilometer. Nathan zegt, ik ben shovelmachinist van beroep. Dan Michel, ik ben monteur zon. monteurzon. Oké. Monteur luchtkanalen, postbezorger. Nou, ik krijg van alles binnen. Maar die grote, hè? Die grote mevrouwen en meneren. Die in mantelpakjes en in nette kostuums. Gewoon, maak jezelf eens een keer bekend.

0: uit de badkamerkraan. Ja, het blijft toch een prachtige gedachte om voor je te zien. Want alleen dat blond schuimend bier gewoon je bad inspoelt en dat je kan roepen, is dit allemaal van mij? Allemaal van mij. Wij kijken even naar de lieve luisteraar, die heeft gereageerd. En wat doet hij voor beroep? Of ja, voor de mensen die wat verder gevorderd zijn in de hiërarchie, wat doet hij voor professie? Ik ben monteur van spijkerbandenrobots in Zweden. Moet ik me daarbij voorstellen? Dat zegt Jelle Knekkenbreur. Die zit waarschijnlijk ook in Zweden. Even kijken of hij een ander nummer heeft. Ja, die heeft een Zweeds nummer. Goedemorgen, zegt Roy. Die zegt, ik ben sales manager bij een soepbedrijf. Vandaag voor mij een tomatensoepje bij jullie. Nou, ik ben niet zo heel erg van tomatensoep, maar een lekkere paddenstoelensoep vind ik wel heel lekker.
1: Dat is ook lekker, ja.
0: Wilde paddenstoelen. Dan Michel, zonwering monteur. We gaan de goede kant op. Hij heet Floris. En nou niet lullig gaan lopen doen omdat hij Floris heet en roepen van, nou, hij zult er waarschijnlijk ook hockeyen. Nee, hij is gewoon heel sympathiek dat hij gewoon vertelt, ik ben accountant bij een kantoor op de Zuidas in Amsterdam. Hartstikke idee. Paul zegt, goedemorgen, Rick en Tides. Ik ben subsidieadviseur en vraag subsidies aan voor bedrijven op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energie. Ik heb 600 collega's. Wauw. Mooi. Marijn laat weten, hier op kantoor van een steenhouwerij zijn we ook gewoon aan het meeluisteren. Ronald zegt, een CEO luistert niet om 8 uur 's ochtends. Die slaapt dan nog.
1: Nou, kan ik je vertellen, Ronald. Want 1 minuut later stuurt onze eigen CEO even een berichtje. Dat hij ook gewoon aan het luisteren is. En dat doet hij gelukkig wel vaak. Want dat is een grote luisteraar, een grote vriend van de show.
0: Ja, en hij stuurt alleen maar CEO Afrotros. Nou, ja. Dan weten we. Hey Bart, goedemorgen.
1: Je hebt wel een leuke nickname, Bart.
0: Ja. En ik ben eigenlijk directeur van een bedrijf met meer dan 40 medewerkers. Ik luister altijd naar SterrenNL. Dat is toch gaaf om te horen. Ja, en we weten ook dat vroeger bij de NPO hier op het Mediapark trok men de neus omhoog voor de muziek die wij draaien op SterrenNL. En tegenwoordig zien we alleen maar fans. Alleen maar fans. En dat is ontzettend leuk om te zien. Want waar kun je het meest trots op zijn? Namelijk op de muziek uit je eigen land. Maarten van der Weijden is vanochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Gisteren moest hij noodgedwongen een dag rust nemen vanwege misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet helemaal fit, maar probeert zijn tocht toch te vervolgen. Heel goed, Maarten. Met de zwemactie haalt hij geld op voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Dan.
1: Ik heb even de livestream erbij gepakt, want ik dacht misschien is dat wel even leuk om te vermelden.
0: Ja?
1: Op dit moment zwemt Maarten nog steeds en hij zwemt in de buurt van Lexmond.
0: Lexmond.
1: Dus mocht je daar ergens zijn, zou ik zeggen, stop even langs de weg en moedig hem even aan.
0: Zeker. Ik kan trouwens Lexmond nooit meer normaal uitspreken sinds dat ik Lex Harding heb leren kennen. Oh. Lexmond. De geplande flypast bij de laatste Formule 1 race in Zandvoort zorgt voor kritiek. Ach, tuurlijk. Zondag vliegen onder meer F-35's en een Chinook-helikopter over het circuit. Omwonenden en natuurliefhebbers vinden dat dit onnodig extra veel geluidsoverlast gaat opleveren. Naast al het raceweekend. Ze zeggen Defensie eerder te hebben gevraagd om de vliegshow toch vooral niet door te laten gaan. Ik ga me nu even heel wijselijk onthouden van commentaar. Ik zeg gewoon even niks. Ik laat het gewoon even bij jullie landen. Succes ermee.
1: Heel goed, Rick. Heel goed.
0: Ja, ik heb geleerd van al mijn fouten in mijn leven. En we blijven de Formule 1, want Netflix komt met een nieuwe documentaire over de Formule 1-legende Michael Schumacher. De documentaire draait om 1994, het jaar waarin de Duitser zijn eerste wereldtitel won. Was dat niet in de auto van Benetton of was dat toen al Ferrari? Weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, zijn vrouw Corina Schumacher werkt eraan mee. En ook verschillende grote namen uit de Formule 1 komen aan het woord. De documentaire is vanaf 2 oktober te zien. Is toch heel slecht van me dat ik dat gewoon... Dat ben ik al kwijt. Waar reed hij toen in? Of was...
1: Sorry, dit moet je mij echt niet vragen.
0: Nee, tegen de 94, toen was je nog vloeibaar. Moest de papa en mama nog even afspraak maken of jij wel of niet op de wereld zou komen. Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat ze dat wel moesten doen. En daar hebben ze gewoon een goede keuze gemaakt. Maar goed, dat even terzijde. Even kijken, komt er nog meer binnen? Ja, nou, er komt nog meer binnen van mensen waar ze werken. En ja, mocht jij ook nog even jezelf bekend willen maken als luisteraar van SterrenNL, doe dat vooral. En geneer je niet, hè? Van hoog tot laag. Allemaal fans van SterrenNL. Zelfs voor die mensen die werken.

0: Goedemorgen, lekker man. En misschien is het tijd om toch nog heel even correct te zijn als het gaat over onze berichten over 1994 en de Netflix-serie die er zit aan te komen rondom Michael Schumacher. Ik zei toen nog, raar dat ik niet meer weet of dat in Benetton was of in Ferrari. Maar natuurlijk was dat in Benetton, daarna werd het Ferrari. Dat was ook volgens mij het jaar 1994 dat Ayrton Senna kwam te overlijden. Dus toch een klein beetje de boel overschaduwd. Dus een bijzonder racejaar. En die grote steekvlam kan ik me ook nog herinneren in 1994. Maar stom dat je dan heel even niet meer weet welke team het is op dat moment. En volgens mij was Joske Verstappen was op dat moment teamgenoot van Michael Schumacher. Dus we zijn helemaal compleet. Ook dank aan alle mensen die mij een beetje hebben zitten bijspreken. Of in ieder geval mij wat meer zekerheid hebben gegeven. Het was de B194 waar hij in reed, voor alle duidelijkheid. En goed, dit weekend gaat het dan maar weer gebeuren. Misschien morgen maar eens even gaan praten met iemand die toch een beetje dicht bij het vuur zit als het gaat om de laatste Dutch Grand Prix van aankomend weekend. Ik vind het toch lastig. Ik vind het echt lastig dat het stopt. Ben je er al een keer bij geweest of niet?
1: Nee, nog nooit.
0: Oh, dan heb je echt wat gemist.
1: Ja, ik ben niet echt van de Formule 1, maar het lijkt me wel heel vet om dat mee te maken.
0: Ja.
1: Gewoon
0: geen
1: al de beleving ervan, denk ik.
0: Ja, het is echt een feestje.
1: Ja, jammer dat het nu voor het laatst is.
0: Zeker. Maar ja, goed, het is onbetaalbaar op een goed moment. En ja, in al die obscure landen waar ze wel rijden, komt het geld gewoon af en toe uit de bodem. Of soms vanuit corruptie. Maar als je het echt eerlijk wil spelen, is het bijna niet te doen om dat allemaal te kunnen bekostigen. Goed, wij gaan ons even bezighouden met geheel iets anders. Want het is over. Ja. Ze heeft het apparaat er weer bij gehad. En dan heb ik het over roulette, voor alle duidelijkheid.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: Wacht nog even, mijn balletje.
2: Heb je het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
0: Jazeker.
3: Dit is 06 roulette.
0: Nou, zeg nog maar een keer, mevrouw.
3: 06 roulette.
0: Nou, let goed op, lieve luisteraars. Daar gaat hij, het balletje van Tini. Tineus. Waar komt die?
1: Nou, dit was een mooie worp, moet ik zeggen. Maar
0: worp
1: iets minder
0: gewoon.
1: Voor... Ja, zeker. Dit is echt goede oefening, dit, hè?
0: Ja.
1: Maar de 06-roulette is vandaag gevallen op twee cijfers.
0: Oh.
1: En die twee cijfers zijn een rood vakje, moet ik zeggen, voor de detail. En hij is op 27 namelijk gevallen. Dus een 2 en een 7 moet je in je 06-nummer hebben.
0: 2 en een 7?
1: Ja, ergens na de 06 hoeven we dus niet naast elkaar te staan. Ze mogen ook andersom staan. Maakt niet uit. Als ik maar ergens na die 06 die 2 en een 7 kan vinden. Heb jij dat nou in je 06-nummer?
0: Heb ik allebei niet.
1: Helaas,
0: rood,
1: jij hebt dus al die hele mooie prijs. Namelijk onder andere de ZNL Big Shopper.
0: Ja, nog bedankt namens mijn zoon thuis, die daar heel blij van wordt.
1: Nou, fijn om te horen.
0: Ja, toch? Ja. Maar goed.
1: Dus nogmaals, een 2 en een 7 EO06-nummer mag je vanaf nu jackpot appen in de NPO Luister-app in het kanaal van ZNL. En dan maak je dus kans op die hele mooie prijzen.
0: Wat een feestje, mensen.
4: Hé, maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: naar de Bos. Jazeker, biertjes rapen, of niet dan? Django Wagner hoor je. En Peter Beensen. Het is alweer 8:58, mensen. Jongens, het gaat de tijd snel.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Ik zie net een paar zonnestraaltjes hier binnenkomen.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held baal als een ster.
0: Het is niet veel, maar kinderhand is gauw gevuld, hè?
1: Jan de Weerman. Wow, wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in de loop van de ochtend begint het op steeds meer plaatsen te regenen. En daar kan ook wel eens een klap onweer mogelijk bij zijn. De wind is matig, komt uit het zuidwesten, temperaturen 20 graden. En hier onze spreuk, als de haan niet kraait voor het avondrood,
0: is hij dood.
2: Dan gaat het regenen of de haan is dood.
3: 06 roulette.
0: Oké. 06 roulette. Wat moet er ook alweer in zitten?
4: Er moet in zitten vandaag in 06 roulette. Twee cijfers, een 2 en een 7.
0: Een 2 en een 7. Ja, dus heb je die erin, dan even heel snel acteren. En laat even weten dat jij het wel hebt via het woordje jackpot. En dat stuur je door naar de NPO Luisteren. Kijken we naar de weg. Valt het allemaal wel mee, hoor. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en

0: Kaagdorp. Daar nu al een half uur vertraging door ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Volgens mij zijn er ook maar twee rijstroken. Dus kan je misschien over de vluchtstrook. Zelfs die is volgens mij heel erg krap daar. Hoe dan ook, het is daar een gedoetje. Houd er rekening mee. Dus kom je vanuit Den Haag in de richting van Amsterdam, dan staat daar de boel vast. Dan hebben wij nog de N50. Emmeloord richting Zwolle. Het is bijna dagelijks tussen Kampen Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Eigenlijk gewoon op de aansluiting van de A28. Daar staat op dit moment 5 kilometer langzaam aanrijden. En dat kost ongeveer een kwartiertje aan vertraging. Goed, op zoek naar degene met een 2 en een 7 in de telefoon. Jackpot is het enige wat je moet doen. Wie weet spreek ik je zo meteen.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Echt een lekker flauw zonnetje. Oh, zon, zet vandaag alsjeblieft door.

0: er zo van. Echt waar. Heino's hoorde je. Weet je trouwens van wie het origineel was, of niet? Uit het begin van de jaren 70. Nou, midden jaren 70.
1: Ik heb geen idee.
0: Sister Golden Hair van America.
1: Oh.
0: Dat zou tegenwoordig vallen in de categorie... hoe noemen ze dat ook weer? Yacht Rock.
1: Yacht Rock.
0: Yacht. Oh.
1: Ik dacht eerst, oude meuk is leuk, maar...
0: Nou, hou het gewoon simpel bij Sterren NL. Ja, maak het niet zo ingewikkeld van Veldhuizen. Zeg gewoon tegen mij...
2: Oude meuk is leuk.
3: Ja. Oude meuk is leuk.
0: Maar nee, deze gasten zijn gewoon erg leuk, de Heino's. Ik ga het ook steeds meer waarderen. Ik weet nog wel, nou, het is echt 160 jaar geleden dit. Ik mocht meedoen, ik was nog een jongetje van 16, 17 jaar. Met een spelletje bij... ja, inderdaad, het was een spelletje bij de...
3: Ja.
0: Bij Tom Mulder mocht ik... wat was het? 50? Nee, niet 50 pop van Nevel. Het was een soort van popquiz, was het. En toen was op dat moment... Oer het hart van Normaal was heel erg hip. En hij draaide dat heel veel. En ik kwam toen nog uit Lisse, uit het westen van Nederland. En ik had echt zoiets van, waar gaat dit over allemaal? Maar als je een klein beetje verdiept in elkaar... dan kom je achter heel veel dingen. En dan merk je ook gewoon waar de liefde vandaan komt... om in het dialect te mogen zingen. Ik vond het toen heel raar. Maar als je dan wat ouder wordt en je woont er zelf... dan denk je bij jezelf, wauw, het is toch echt wel heel erg leuk dit. Overigens, mocht je de Heino's willen tegenkomen... vanaf aanstaand... volgend weekend gaan ze weer echt toeren. 27 augustus in Heeswijk-Dinter bij de Solex Race. Altijd lachen, altijd leuk. Ze gaan naar Frieseveen, dat is de dag daarna. De dag daarop weer naar Oud-Leusden, naar Oranjefeesten. De dag daarop gaan ze naar Raalte, naar ook weer daar een leuk evenement... En zo gaan ze heel Nederland door. Want
1: ja, en leuk om te weten. Volgens mij gaan ze in januari... hebben ze echt hun grote concerten in Amsterdam.
0: Oh, nou, kijk daarnaar uit. Ik vind dat echt toch... Samen met Bukkers toch wel mijn favorieten. Waarbij ik moet zeggen dat Bukkers wat mij betreft... met vlag en wimpel echt iedere competitie gaat winnen. Wat vind ik die gast goed. Mijn vrouw kijkt er tegenwoordig naar, want die heeft woeste grond ontdekt. Maar dat is heel iets anders. Een hele andere Bukkers.
1: Ook leuk.
0: Zeker.

0: Hallo, hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Ashley.
0: Ashley, zo, Ashley.
1: Hallo.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Uit Hardingsveld.
0: Durf je Giessendam er niet achteraan te noemen?
1: Ja, hou het lekker kort.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is zeg maar een wat bijzondere, wonderlijke gemeente daar. Ik bedoel, jullie zijn af en toe net een gemeenschap met zeg maar een bijzondere manier van nog acteren in 2026 als het gaat om de zondag, toch of niet?
1: Nou, ik woon er. Ik kom er niet vandaan. Okay. Ik kom uit Brandwijk.
0: Brandwijk? Ja.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk echt compleet anders, dat begrijp ik wel. Hey, jij bent, wat ben je in het dagelijks leven?
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Okay. En wat moet je in de bak doen?
1: Ik rijd met machines. Van hoogwerkers tot aan verrijkers, heftrucks.
0: Gewoon alles wat nodig is om eventueel klussen uit te kunnen voeren. Op hoogte ook vooral. Heel veel op hoogte.
1: Ja,
0: ik zit ook wel eens in zo'n verrijker. Er zijn mensen bij mij in de buurt die hebben dan zo'n verrijker. Hey, van Veldhuizen, kom even mee. Maar dat wiebert de hele tijd heen en weer. Daar word ik een beetje onrustig van, Ashley.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Als je hoogtevrees hebt, praat ik het niet aan.
0: Nee, het gaat zo heen en weer. Maar goed, hey, leuk dat je even belde. Ik check nog heel even bij de feestcommissie. Tinus.
2: Feestcommissie.
0: Ja.
2: Nou, die feestcommissie is ook even een examencommissie geweest. Nee, hij heeft inderdaad een 2 en een 7 in zijn nummer, dus dat klopt.
0: Dat betekent dat je prijs hebt gewonnen, Ashley.
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja. Wat heeft hij gewonnen?
2: Nou, onder andere de Big Shopper van Sterrenel en nog hele leuke andere prijzen.
0: Prijzen. Nou, van harte gefeliciteerd. En bij mij de stevigste vraag. Alle mensen in jouw omgeving luisteren dus ook allemaal Sterrenl of jij alleen?
1: Eigenlijk wel bijna alle vrienden uit de groep.
0: Oké, dat zijn goede vrienden, die moet je te vriend houden vooral.
1: Dat was ik ook zeker van plan.
0: Oké, hey, ik wens je een hele fijne donderdag. Geniet ervan, hè.
1: Dankjewel, van hetzelfde.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 45 seconden voor 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, doe mij dan maar even het weekend. Ook al is het af en toe wat fris, maar het klinkt beter dan wij de afgelopen dagen hebben gehad. Ik kan me zo herinneren dat mijn moeder mij regelmatig ook vertelt, die woont dan in Spanje. Och, ik zou wel eens een keer een mals regenbuitje willen hebben. Ik zeg, mam, ik heb al een paar dagen voor je hier.
6: Zeg je, kom maar naar Nederland.
2: Kom maar hier naartoe, hoor. Ja, dan kan je krijgen wat je wil. Ik denk dat ze binnen 2 dagen helemaal zat is. Goed, de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Haps en Boksmeer. Daar staat momenteel 4 kilometer file. Kost je 10 minuten van je leven. De A76, dat is de weg Geleen richting Aken. Tussen Knoop het Kundeberg en de Duitse grens. Daar staat momenteel 3 kilometer file. Daar staat daar een politiecontrolepost. Met andere woorden, je wordt gewoon bij de grens gecontroleerd of het oké is of niet. Dat kost je ongeveer een kwartier. En dan hebben we nog de N50, de weg vanuit Emmeloord richting Zwolle. Tussen het knooppunt Kampenoord en het knooppunt Hattemerbroek. Dan gaan we dus de A28 op. Of je vervolgt de A50. Daar staat momenteel 5 kilometer en dat kost je een kleine 10 minuten. Zometeen stoffen wij hem af. De platenkoffer die normaal gesproken door Marcel wordt beheerd, maar deze week en, nou ja, goed, komende week ook nog. Sorry, ik kan er ook niks doen. Wordt hij door mij beheerd. Dus straks 3 keuzemogelijkheden en dan mag jij zelf kiezen.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja, en ja, ik zit misschien te zeiken over het weer, maar ik word zo blij dat ik zonnestralen zie hier als ik even buiten de deur kijk. Ach, mijn hartje gaat helemaal open, mensen.
7: De nummer 1, de nummer 1.
2: Zeker.
7: Zonder op de nummer 1.
2: Een goedemorgen.

0: Monique Smit. Ja, die wil ze allemaal voor zichzelf houden.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: 9:09. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Zometeen gaan we even gezellig leuke liedjes draaien. Leuke popliedjes of leuke Nederlandstalige liedjes. Dan mag jij een keuze maken. Ja, het is verder ook nog Piraten Donderdag. Misschien dat jij zometeen nog een suggestie hebt.
2: Oh ja hoor.
0: Ja hè?
2: Ja, ik kan er wel even eentje uit
0: pikken
2: uit Marcel zijn piratenbak.
0: Oké. Okay. In 1979 begint prins Willem-Alexander aan de brugklas van het Barends Lyceum. Vader prins Klaus brengt hem op zijn eerste schooldag naar school. Ook een toekomstige koning moet gewoon naar de brugklas. Ja, zo gaat dat. In 1982 presenteerden Philips en Sony de eerste cd-spelers op de vakbeurs die Hi-Fi 82 heette. Volgens mij heette die later de Virato. De compactdisc zou daarna razendsnel de bekende langspeelplaat en de cassette gaan vervangen en verdringen. Ja, dat heb jij waarschijnlijk ook... ja, nee, dat heb je gewoon niet meegemaakt.
2: Nee.
0: Is toch best raar? Ik maak nu al een tijdje radio.
2: Ja, cd'tjes wel, maar...
0: Generatiekloof. Het is zo dat toen ik moest, voor de eerste keer op de radio moest draaien, had ik gewoon een platenspeler hier en een platenspeler daar. En ik had allemaal van die cassettes. En daar stonden allerlei leuke geluidjes op. En dat was het. En daarna kwam de cd. Dat was al een hele hemelbestormende toestand. Nou, tegenwoordig zouden we gewoon naar beeldschermen te kijken. Hebben we niks meer in de handen. Helemaal nul.
2: Klopt. Ik weet wel dat ik nog van K3 wel cassette had. Had ik zo'n K3... Ja, het trommeltje was dat en daar kon je dan K3-cassettes in doen. Dat weet ik nog wel, maar daarna was het echt cd'tjes.
0: Ja, wat ik ook leuk vond altijd van LP's, als je die had en je kocht dan een LP, je had dan zeg maar je krantenwijk heel goed gespaard. En dan sloeg je, het was een soort van boek wat je opensloeg en dan zat er een plaat in, dat kon je afspelen. Alleen ja, het kraakte af en toe of het tikte wel eens en dat doet het hedendaagse spul niet meer. In 2003 moest een fan van de Rolling Stones een avondje langer zonder hun helden. Och, drama, drama, drama. Een concert in de Amsterdam Arena dat live op RTL 4 zou komen, wordt afgelast omdat Mick Jagger, die had last van zijn keel. Ja, even voor alle duidelijkheid. Het is een dingetje. In 2022 gebeurde dit tijdens corona nog een keer. En onze Tom Godery was toen bij een zeer teleurgestelde fan. Ja, kennen we deze mevrouw nog die echt gewoon... Nou, daar zal Mick Jagger nooit meer verkeerde bij krijgen, dat is duidelijk.
3: Dan een Frans Bauer.
4: Ja, waarom?
3: Omdat hij altijd gezond is. Ja. En Mick Jagger die gaat hier rond fietsen. Terwijl de corona is, dat moet je niet doen.
2: Die vrouw. Ik vind haar zo geweldig. Dat is Corrie uit Sint-Willebrod.
0: En oh,
2: die
0: kent haar ook.
2: Die Corrie is zelfs op televisie geweest. Want ja, ze heeft zelf in het Mirakel van Brabant in het televisieprogramma gezeten.
0: Oké. Okay.
2: En daar is ze was al bekend natuurlijk van dit fragment natuurlijk. En daarna kwam dit natuurlijk nog een keer naar voren. Maar ja, Corrie is gewoon super fan van Mick Jagger en van de Rolling Stones.
0: Ja, maar ik ga liever naar Frank Bauer. Die is er best wel altijd gezond.
2: Ja, dit is toch legendarisch.
0: Ik vind het echt heel erg grappig. De hysterische feiten van deze morgen. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Dit is de junior versie van André Hazes.

0: nooit spijt hebben achteraf, meisje. Nooit spijt hebben. Belangrijk bericht wat er net binnenkomt. En we volgen natuurlijk allemaal datgene wat er dit weekend gaat gebeuren in Zandvoort. De laatste Dutch Grand Prix. Ik lees het nu net. Het hoge woord is namelijk uit. Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing. De viervoudige wereldkampioen heeft een nieuw contract tot en met 2030 getekend bij de renstal, waarvoor hij al ruim 10 jaar uitkomt. Zo, nou, dat is toch wel even wat we willen weten. En dan vragen heel veel mensen zich af, wat voor bedrag is daarmee gemoeid? Ja, laat ik het zo zeggen. Hij vliegt daar een luxe vliegtuig van, onder andere. Er zit ook van alles in, hè? Dus hij is echt zo'n simrijder. Hij vindt het heerlijk om te simmen. Dat is zeg maar een computer die simuleert een.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Dat heeft hij zelfs ook in zijn vliegtuig zitten, naar verluid.
1: Ja, het is, ja, je moet je tijd natuurlijk ergens wel natuurlijk,
0: ja,
1: mee.
0: Ja, precies, ja. Is toch heerlijk?
1: Ja, je moet wat te doen hebben kan. Natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Kijk, dat kan natuurlijk ook gewoon op de Nintendo Switch natuurlijk. Maar,
0: ja, maar is toch lastig? Is toch lastig, bedoel?
1: Ja, is iets te goedkoop.
0: Echt een lekkere sim in je eigen privévliegtuig, heerlijk. Goed, lieve luisteraars. Dan nu een schitterend liedje met het verhaal van een echte zeeuw.
2: Van de wereld weet ik niets.
0: Verder maken we geen grappen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: dat?
1: Dat is amor.
0: Mooiste wat er is. Weekend staat voor de deur, dus laten we ons uitleven. Zometeen trouwens ook nog een lekkere piratenplot. Dus mocht je daar heel erg fan van zijn, hij komt eraan na deze lekkere. Soms

0: onze poes en buurman Kater. Buurmanskater, de Evening Stars hoorde je lekkere, lekkere liedjes op de radio. Ik vind het mooi. Wat een piratenplaat is dit, zeg. Hey, van,
1: ja, dit zijn de echte.
0: Dit is eentje volgens mij...
1: Dit is eentje van de bovenste plank.
0: Uit de oude doos. Dat is duidelijk. Maar goed, ik heb er waarlijk van genoten. Wij noemen dat gewoon krols eigenlijk, hè? Dus waar ze over zingen.
1: Ja.
0: Krolse katers. Ja, het kan inspiratie zijn voor velen natuurlijk. De weg, ja, natuurlijk. De sterrenweg van gisteren, dat was de A73. Daar staan problemen. Nijmegen, Nimwegen, richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer, daar staat een kapotte auto. 4 kilometer file, kost je 10 minuten. En dan de A76 Geleen, richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Daar staat een politiepost, een politiecontrolepost om precies te zijn. Dat veroorzaakt 2 kilometer aan vertraging. En dus ook in tijd een kleine 10 minuten. Dus veel sterkte daar. En het weer van vandaag luidt als volgt. Vandaag buien met kans op onweer. Oh, tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt tussen de 20 en de 21 graden. Goed. Kijk, er komen nog wat mensen binnen met wat reacties naar alle waarschijnlijkheid op het liedje van zojuist, de Piratenplaat, deze van Bertus.
2: Wauw, wauw, wauw, wauw.
0: Het inspireert wel mensen, zullen we dan maar zeggen. Goed mensen, zometeen dus de oude doos, de platenkoffer van onze Marcel, beheerd door mij in dit geval.
3: NPO Sterren NL.

deze keer is het raak. Keuze mogelijkheid nummer A. En wat staat er op B? Zo, out of tune. Ja, het is niet per se Sterren NL muziek dit. Maar je moet ook eens een keer wat anders aandurven.

En dan wonderkind van 50. Nou ja, ook dat ben ik al race gepasseerd. Zeg maar een wonderkind van 60 plus. Zeg mensen, welke gaat het worden? Geef het even door. Je mag kijken via de NPO luister-app. Het is vrij simpel. Dan ga je naartoe. En dan zeg je niet A, B of C. Maar dan pak je de polletje er even bij. En dan kan je kiezen voor A, de kast en raak. Bijvoorbeeld als je Fries bent, denk je bij jezelf, oké, ik kom voor Friesland op. B, Nasty, moment zonder jou. Of wordt het toch C, lekkere muziek uit de top 2000. Een wonderkind van 50 van Boudewijn de Groot. Welke keuze maak jij? Geef snel.

0: Waarschijnlijk een andere Corné dan hier bij SterrenL. Die zegt, hey Rick, waarom praat je niet in de wijkvorm, man? Jij en tieners maken toch een programma? Alleen ben je, ja, ben je helemaal niks waard. Samen met tieners word je pas echt leuk. Ja, hallo. Maar je was even koffie aan het halen.
1: Ja, ik was even een lekker bakje. Tussen 9 en 10 haal ik altijd even een lekker bakje koffie.
0: Ja, echt, echt lekkere koffie.
1: Echt een goede koffie.
0: Niet uit de automaat. Rick, laat even wat weten.
2: Ja, goedemorgen Rick. En natuurlijk Tinia. Ja, wat een ongelooflijk lastige keus dit keer. De kast. Ongelooflijk goed. Zeker in de jaren van toen. Ja, een moment zonder jou, een klassiekertje. Op een andere manier. Maar hij vindt toch wel de vreemde eend in bijt.
0: Ja.
2: Maar er gaat natuurlijk van deze drie niks boven grootmeester Boudewijn de Groot.
0: Daar was ik al bang voor.
2: Dus mijn stem is gegaan naar Boudewijn de Groot.
0: Mooi, hij maakt het wel spannend, moet ik zeggen. We gaan nog even luisteren. Soms is te veel. Voor onze Friese toehoorders. Siep van de Kast. Hoe zou het met Siep gaan momenteel? Vragen we

0: Een grote meneer, Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50. Welke mag het worden? A, dat is, doe vooral even weg. Dan kan ik het even niet zien. Oh ja, de kasten raak, ik was hem kwijt. B is natuurlijk Nasty. C is Boudewijn de Groot. Zeggen jullie het maar.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog

0: slag van je heupen. Ik probeer me er altijd een beeld bij te vormen. Op het moment dat ik probeer dat beeld uit te spreken, dan hebben ze, oh nee, publieke omroep kan niet. Dus ik doe voorzichtig aan hier.
1: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Nou, kom lekker bij.
1: Al het gif werkt langzaam uit.
0: Dat heet alcohol.
1: Mevrouw

0: hoorde je. En wie heeft Donnie ondertussen niet gehad? Mo, wat dat nou? Zit even te kijken. De schoonmaker staat ineens voor de deur. Hebben we het zo vies gemaakt hier? Huh? Goed, lieve luisteraars. We zijn bijna toegekomen aan het einde van de show voor vandaag.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, er waren wat keuzemogelijkheden. Er was A, de kast en raak. B was een moment zonder jou van Nasty. En die andere was een wonderkind van 50 van Boudewijn de Groot. Opvallend dat er heel veel bij elkaar is gebleven. Niet echt een eentje heel erg is uitgesprongen of heel erg achter is gebleven.
2: Ja, je hebt het er wel een beetje lastig gemaakt.
0: Ja, wow, daar ben ik wel van. Ja. Dat is een beetje, zeg maar, mijn carrière. Dat het lastig gemaakt is. Maar vertel, er zal toch wel eentje zijn die hier...
2: Ja, zeker. Er is er eentje uitgesprongen alsnog. En dat is de kast. En met raak.
0: Lekker, man.
2: 37% van de stemmen.
0: Viert weer op. Siep van de kast. En een van die lekkere platen waar we destijds heel hard op zaten mee te zingen. Want nu is het raak.

0: wat een heerlijkheid blijft dit. Friesland trots. Ja, en nu is het poppetje gezien. De kast dicht. En zo meteen op de radio vanuit Friesland door naar Brabant. Hallo, zeg eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja hoor, ze is echt Emily Slever zo meteen hier.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file op dit moment. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
2: Emily Sleven.
5: Een hele goede morgen. 2 over 10. Ja, heerlijk om zo binnen te komen in zo'n gezellige studio. Nou, ik heb er onwijs veel zin in. We gaan zo meteen nog bellen met Jeffrey Heesen. Maar

Luister naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, het is vandaag Wereldmuggendag. Ja, ik vind ze maar vervelend, hoor. Ik weet nog goed dat ik op vakantie ging en dat ik in Spanje had ik dan van die armbandjes. Ze zagen er eigenlijk nog leuk uit ook. En dan zouden de muggen niet bij je komen. Maar volgens mij ben ik nog nooit zo vaak geprikt met dat ding om. Maar goed, in Brabant zeggen we worden er mug van. Dat lijkt er ook wel een beetje op. Nou, verzoekjes die zijn altijd welkom. Dus ook jij. Mocht er nou een nummer zijn waarvan je denkt, Emily, draai deze eens even lekker. Laat het weten via de NPO Luister-app. Nou, we gaan sowieso op volle toeren. Straks met Jeffrey Heesen. Die heeft iets leuks te vertellen. Je gaat namelijk iets bijzonders doen dit weekend. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor vuurwerk.

0: op NPO Sterren NL. Ja, en de volgende man die was afgelopen vrijdag nog bij mij te gast in de show. Mart Hoogkamer heeft een fantastische nieuwe plaat uit, Kroegen in de Hemel. Mijn inspiratie voor de tekst komt ook nog eens echt uit de kroeg ook, jawel. En Mart die had samen met zijn tekstschrijvers gewoon een gesprek van ja, hoe gaan we dat dan doen? Iemand gewoon in de kroeg, nou hoe dat precies ging, dat kan hij veel beter zelf vertellen.
1: We hadden gewoon een gesprek, hè, aan een bar en een biertje. En dan hadden ze het over, joh, wat zou mooi zijn, hè, want mijn vrouw is overleden, wat zou mooi zijn als er een kroeg in de hemel zou zijn. En zo hebben we hem opgeslagen en zo bracht hij hem ook naar mij. Ik zeg, weet je wat wij doen? Ik zeg, we gaan een heel verhaallijn maken. En dan zit een man aan de bar en dan praat nog steeds over haar, want als zij er nog was, zat er niet alleen.
0: Ja, prachtig. Daar rolde dus deze plaat uit Kroegen in de Hemel. En onder andere Rens wilde deze ook graag horen. Speciaal voor jou.

0: het leven. Mocht je ze hebben, hoesten ze dan zeker. Nou, Danny de Munk, zijn eerste interview op tv was in 1983... met presentator Hans van Willigenburg. Onder andere de man achter Koffietijd. Nou, en hoe dat klonk? Luister mee.
1: Had je ooit vroeger, voor dit gebeurde, gedacht dat je wel acteur zou willen worden?
2: Nee, dat dacht ik dus niet.
1: Wat wou je wel worden?
2: Ik wou zanger worden.
1: Nou, zit er een beetje in de buurt, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
1: En nu is dat veranderd? Denk je dat je hierna wel andere films wil maken?
2: Als het kan wel, want ik wilde wel in vele jaren. Het lijkt me echt leuk.
0: Oh, ik vind het zo schattig. Nou, nu heeft Danny de Munk gisteren dus eigenlijk gewoon gedeeld dat hij op zijn socials dat hij 43 jaar later hem weer is tegengekomen. Gewoon op straat. Dat was een hele bijzondere ontmoeting, vertelde hij. En had elkaar echt al jaren niet gesproken. De man bleek in ieder geval niet loeshoe te zijn.

Duits hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Je luistert naar Emily op volle toeren dan ook door de werkdag heen. En misschien nog even door je vakantie heen, dat kan ook. En dat bij de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Kiro van der Graaf hoor je zometeen en ook Rob de Nijs komt eraan. Maar nu eerst Team Rush Hour met Wesley Kleine.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een 3-tal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken beter gezegd, bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud.
3: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen, 3 over 11. Samen met jou richting die heerlijke lunch. Zometeen een Tinto de Verano. En ook nog even naar de playa. Nou, lijkt me lekker hoor.

toer richting Jeffrey Heesen. Want die gaat dit weekend iets heel bijzonders doen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. En we gaan natuurlijk ook op volle toeren richting die heerlijke lunch. En misschien wel jouw favoriete nummer. Laat het weten in de NPO Luister-app. Nu even naar de kroeg. 9 over 11. Nou, misschien heb je nog vakantie. Lekker doen.

nergens goed voor. En dat hoor je hier op NPO Sterren NL. Het is inmiddels 10:50. Ja, en de volgende man die is morgen te gast. Jawel, Tino Martin. Hij brengt namelijk een nieuwe plaat uit samen met zijn grote vriend Billy Dan. Ze schuiven morgen gezellig aan bij mij hier in de studio. Je hoort hem nu in Emily op volle toeren met Jong en Don.

0: Mexico. Je hoort het hier op NPO StarNL Radio. Nou, komend weekend gaat Jeffrey Heese iets heel bijzonders doen. Nou, ik kan allemaal nu al gaan vertellen wat hij gaat doen. Maar dat mag hij zelf lekker doen deze morgen. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Een hele goede morgen, Emily.
0: Nou, wat ga jij doen dit weekend?
1: Nou, ik heb de eer om mee te mogen doen aan het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam.
0: Wat gaaf!
1: Ja, dat is echt... Toen ik het hoorde, moest ik wel eventjes... Dat ik dacht van, wauw, dat vind ik echt prachtig.
0: Maar er hebben al zoveel mooie namen hebben daar al gestaan. En ook dit jaar weer. Dus vraag je dan ook van, hoe komen jullie dan bijvoorbeeld bij mij terecht? Of is dat heel raar?
1: Dat zou je kunnen vragen, maar het boeide me niet zoveel. Want ik mocht er al meedoen. ik ga gewoon horen wat ik mag doen, zeg maar.
0: Ja, en wat willen ze dat je gaat doen?
1: Nou, ik mag het liedje Is het een droom zingen van mezelf. En dat wordt gearrangeerd in een heel mooi klassiek arrangement. Het is eigenlijk een soort van pop of genres ontmoeten de klassieke muziek.
0: Oh,
1: en ik word daarbij begeleid door... Ja, het is fantastisch. Ik word begeleid door een fantastisch groot orkest met strijkers. En ik word begeleid door een kleine pianiste.
0: Oh.
1: En dat is, ik kan je niet vertellen hoeveel zin dat ik daarin heb. Nou, ik ben natuurlijk een ontzettend muziekman.
0: Ja. Maar ga je dan een soort van, is het een droom? Ga je dan zo zingen? Of hoe moet ik dat? Nou, ik zing de luisteraars even, hè?
1: Ja, het is gewoon, ik zing het liedje gewoon zoals ik het zou horen te zingen. Maar dan, de muziek is dan even anders als de Jeffrey Hazen, zeg maar. Dus het wordt heel klassiek, met strijkers. Het wordt heel chic, vol cachet. Ja, en ik heb morgen repetities met de kleine pianiste Juliana. En dan ben ik gewoon heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Maar ik heb daar zoveel zin in.
0: Maar hoe leuk is dat dan ook dat iemand dan helemaal met jou dat gaat repeteren en dan daar ook gaat staan dit weekend. En dan helemaal trots is dat gewoon met die kinderen. Het is toch gewoon geweldig dat het allemaal kan?
1: Ja, zeker. Kijk, en ik ben natuurlijk, ik hou van mijn vak en wat we meemaken is mooi. En ik ben heel trots op dat ik hier aan mee mag doen. Maar hoe zal het voor een kleine muzikant zijn om op de grachten van Amsterdam een artiest te begeleiden, zeg maar, met zo'n fantastisch orkest.
0: Ja.
1: Dat lijkt me voor de kinderen natuurlijk ook heel spannend en een belevenis natuurlijk.
0: Luister je zelf ook wel eens klassiek? Want ik word daar bijvoorbeeld zelf heel rustig van.
1: Ja, zeker. Ik vind het prachtig.
0: Ja, wat vind je dan mooi?
1: Luciano Pavarotti vind ik heel mooi. En ik hou van Caruso. En Oh Sole Mio.
0: Nou, vind ik ook mooi. Ave Maria vind ik ook heel mooi.
1: Prachtig, prachtig. Ja.
0: En dat is natuurlijk al door veel mensen al gezongen. Maar ik krijg daar zo'n rust van. Ik denk dat als er mensen zijn met ADHD, met medicatie, dat ze dat dan misschien moeten pakken. Hè, gewoon moeten luisteren naar die muziek. En dan kom je gewoon tot rust.
1: Nou ja, dat is zeker waar.
0: Goed.
1: En dat is denk ik ook helemaal door de strijkers en het rustgevende arrangement die er omheen zitten.
0: Maar zondag...
1: Zullen we een keer een avondje klassiek luisteren?
0: Dat gaan we doen. Dat gaan we echt zeker doen. Vind ik hartstikke leuk. En zondag 13 september, dan heb je eigen openluchtconcert.
1: Ja!
0: Ga je dan ook dit nummer brengen op die manier zoals je aankomend weekend daar staat? Het is wel leuk.
1: Ik vind dat wel leuk. Ja, dat wordt ontzettend leuk aankomend zaterdag. Maar ik denk dat het heel uniek blijft dat ik dat sausje bewaar voor Kinderprinsengrachtconcert.
0: Okay.
1: En als de mensen naar mij komen kijken, dan verwachten ze misschien toch wel een beetje Jeffrey Hazen.
0: Nee, maar niet helemaal. Niet het hele concert.
1: Niet helemaal.
0: Maar gewoon dat je dan zo'n nummertje er doorheen doet. Dat is toch leuk?
1: Je bedoelt gewoon één liedje.
0: Ja, dat is toch gaaf dat mensen denken van, zitten we nou goed of waar zijn we...
1: Dus, de setlist is voor 80% helemaal klaar. Maar
0: dus
1: die 20% kan ik nog invullen. Dus
0: ik
1: breng me op idee.
0: Ja,
1: Emily.
0: Ga je
1: Dank
0: doen.
1: Je
0: gaat de mensen verrassen. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Heel
0: veel succes aankomend weekend. En heel veel succes met alle voorbereidingen voor jouw openluchtconcert. Dat ga je gewoon helemaal goed doen.
1: Dankjewel.
0: Ik geloof in jou.
1: Dankjewel.
0: Dag Jeffrey. Doei.

0: Man, wat een weekend was dat. Ja, en deze zaterdag hoor je hem hier op NPO SterrenL Radio. Zometeen Tom Haver, speciaal voor de mannen. Jawel, zomer in je ogen. Maar nu eerst, ware liefde 2.0. Jeffrey Kuipers.
1: Ik zag je lachen. Ik keek je aan en was meteen verkocht. Dit was waar ik zo vaak van droomde. Dit was waar ik al lang naar zocht.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast.

0: met mij. Vincent en Dromedans.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren en L.
0: Over dansen gesproken. Ik weet niet hoe jij met dansen bent, maar... Nee, mij moet je niet een... Ik kan wel een beetje zo, weet je wel, zo soepel in de heupjes. Weet je wel, dan een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar je moet niet tegen mij zeggen twee stapjes naar links en dan twee stapjes naar rechts. Dan ben ik het spoorbijster. Goed. Zometeen hoor je de muziek hier van Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp en Emma Heesters over dansen gesproken. Hartebreker. Je hoort het zometeen hier op NPO Sterrenl Radio. Maar eerst blijven slapen. Hier zijn Snelle en Maan.

Hartenbreker, je hoort het hier op NPO SterrenL Radio. Daar waar je zometeen Ancora hoort en ook Monique Smit. Maar wil jij nog een lekker nummertje horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. We gaan nu eerst even lekker los met z'n allen. Toch, Geer?

0: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait, kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten.

20 augustus 2026. Here we go! Dit is hem, The One

0: heb natuurlijk weer een top 3 om 3 voor je. Een dubbele dosis. Suggesties zijn altijd van harte welkom. Wat wil je graag horen? Laat het weten via NPO Luister. En nu Frans-Duits, Lange Frans aan de voorhoede met Tour de France. Hey Fransie!
1: Kort en klein!
2: Kort en klein show!
3: Je m'appelle France.
4: Hey Frans!

Ik zeg altijd, als ik een Mercedes wil, dan bel ik wel een taxi. Dit is Vrijheid, is een volgetankte Mercedes van Arma in de Kort en Klein Show.

West. Hij komt volgende week met nieuw materiaal. Een nieuwe plaat opgenomen samen met New Media. En ook volgende week nieuw materiaal van Billy Dans. Hij heeft een single gemaakt met Tino Martin. Kortom, genoeg beukers onderweg. En je hoort ze ongetwijfeld bij Sterren NL. Dat geldt ook voor Kido van der Graaf. Geniet van Eeuwige Vrijgezel. Ik hoor

0: Klein.
1: Ladies and gentlemen.
0: De Engelstalige Krent.
2: Kijk, het liedje wordt gezongen door Patricia Pai, maar eigenlijk is het gewoon de groep Catapult. Zij speelde deze van Patricia Pai. Living Without You.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging.

liedje van Ruben. Sterker nog, niet alleen van Ruben, ook van Brian en van Siebert. En zij willen alle drie maar één plaat horen. En dat is die Jetser, die Flotser, die Knijter van Justin de Wild. Jullie drieën, dankjewel voor het appen. Dankjewel voor het luisteren via NPO Luister. Dit is Cheerio!

op de nummer 1 met Ik doe wat ik wil. Straks nog de top 3 om 3, de drie grootste hits van deze dag. Donderdag 20 augustus 2026. En vergeet het niet, je hoort vanaf 4 uur de Jan Paparazzi Show met Lucas van Leeuwen. Straks Nick en Simon, maar nu de man die zo'n beetje over een week komt met nieuw materiaal. Tino Martin samen met Billy Dans. Dit

0: De vreselijk foute, maar oh zo lekker discoplaat.
1: Oh, super lekker. Een liedje gemaakt door Eddie Owens, ook wel bekend als Danny Mirror, de man van I Remember Elvis Presley. Deze lekkere discoplaat vandaag in de Kort en Klein Show. Het is

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Oosterbeek is het oponthoud 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het vast bij de Duitse grens vanwege controles. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten.

0: Met op nummer 3, daar vinden we hem voor het eerst, Fons Veurink, onze held uit Zwolle, Facie, in de top 3 om 3. Vandaag op nummer 2, Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En ja hoor, nog steeds op nummer 1. En ik weet het zeker, geef het maar toe, je hoort hem graag zometeen. Over een paar minuten op nummer 1, Joey Nicolai en Tinto de Verano.
1: De top 3 om 3, nummer 3.
2: Hey maat, waar is op Facie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Gaetano de Verano, nummer 1 in de top 3 om 3. Rutger van Barneveld vandaag met Zwoele Zomernachten op nummer 2. En voor het eerst in de top 3 om 3. Fons Veurink uit Zwolle, dat was...

0: en Anita Meijer. Zij staat dus op het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in december. Ga naar de site en je weet precies alle details over die muziekfeesten. Dit was Anita met Why Tell Me Why.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten.
0: Lucas van Leeuwen.

zijn vakantie. En weer ready to shine hier op Sterren NL Radio. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. De middagshow. En op vrijdag gooi je hem dan ook nog met de Sterren NL Top 25. Hè? De grootste hits van dit moment. Die krijg je morgenmiddag weer voor je kiezen. Fijn dat je erbij bent van je vakantieadres. Thuis, op je werk, in de auto, waar je ook uithangt. De beste muziek komt uit je...

Likpep, Circus Tent. Daarvoor werd Mijn Vrouw bezongen door Frans Duits. Hij heeft ooit de single Elise uitgebracht, de naam van mijn vrouw. Die is op dit moment bezig met de laatste loodjes van haar zwangerschap, want we verwachten ieder moment een dochtertje. Ja, daar kijk ik echt rijkhalsend naar uit. Ik heb er echt enorm veel zin in. Maar wanneer het gaat gebeuren, ja, dat blijft nog even de vraag.

Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Deze week is Je Zit in Mijn Hoofd van de 3 J's.

Nederland. Die sluiten ze traditioneel af in Schouwburg het Park in Horen. Want daar doen ze dat altijd, het laatste optreden. Maar een echte afsluiter mogen we dat toch niet noemen op 11 juni. Want op 9 oktober 2027 sluiten ze hun jubileumjaar af met een groot optreden in de Avos Live in Amsterdam. En inmiddels is de kaartverkoop voor die show begonnen. Dus mocht je

0: laatste die was van mij, hè.
1: Zijn nieuwste single is inmiddels ook uit. Kroegen in de hemel. Wat mij betreft een van de allerbeste liedjes die Mart Hoogkamer tot nu toe heeft gemaakt. Maar ja, dit was natuurlijk nog steeds zijn allergrootste hit. Ik ga zwemmen, daarvoor Luf. You're the greatest lover en je hoorde Wolter Kroes en ik ga eruit. Mocht je een plaat willen horen, stuur vooral een berichtje via de NPO Luister-app. Dit is Bluff, harder dan ik hebben kan.

aan het einde van de Jan Paparazzi Show. Uur nummer 1 voor vandaag met Joey Nicolai en Tinto de Verano. En ik heb een heel fijn nieuw lijstje voor je klaargezet na het nieuws van 5 uur. Dus blijf lekker luisteren.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten.
1: Lucas van Leeuwen.

0: Danny Vroger en Mickey van Wijk op deze duette donderdag. Je hoorde Knipperlicht.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Jan was daarvoor de koning der piraten met Ik vraag het jou alleen. En ook de Toreador kwam voorbij op je radio opgeblazen. En Wilbert Pigmans werd aangevraagd door Giel. Met zijn vrienden op vakantie. Ja, dat zie ik vaker terugkomen deze week in de NPO Luister-app. Ze zitten op Ibiza. Lekker zeg. Nog een weekje.

je tablet. Dat is de makkelijkste manier om deze kant op een berichtje te krijgen. En dus ook mij te laten weten waar je uithangt en welke muziek ik voor je kan draaien. Gerard Joling komt eraan met Lieveling. Ook Raymond Hermans zie ik in de playlist klaarstaan voor je. Mijn favoriet.

0: En Frans Bauer hoorde je van Brabant naar Bordeaux. Daarvoor Pascal Redeker en Lieve Mathilde. En ik draaide Marco Schuitmaker voor je in Polonaise naar de kroeg toe met zijn nieuwe single. Die heet Loesoe. Ik heb een prachtig liedje van Benny Nijman uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek gehaald. Dit is Anne Frank op NPO, Sterren en L Radio.
1: Een dagboek schreef ze, Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand.

politie, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank.

Rush Hour. Wesley Klein en Brace hebben de handen ineengeslagen voor deze fijne zomerse single Dans voor mij. Daarvoor hoorde je het Benny Nijman moment van vandaag. Schitterend liedje heeft hij gemaakt over Anne Frank. Die hoor je nergens anders meer op de radio. Behalve hier op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, NPO Sterren NL. Derde en laatste.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten.
0: Lucas van Leeuwen.

en Billy Dans, De Stad. Het liedje dat ze speciaal uitbrachten voor het jubileum van de stad Amsterdam. 750 jaar. Dat hebben we vorig jaar uitgebreid gevierd. Onder andere ook met een opname van het muziekfeest op de Ring. Ja, dat was een keer een andere editie op de A10. Die werd toen helemaal afgesloten. Dat is gewoon alweer een jaar geleden. En daar brachten René Vroog en

aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30.

Nog steeds in de hogere regionen van onze SterrenNL Top 25 te vinden. Deze van Antoon Jorde, de enige met daarvoor Monique Smit. En ik wil je helemaal. Ik had het eerder met je deze week al over Nederlands-Vlaamse combinaties. Die zijn tegenwoordig echt een garantie voor succes. Onder andere Pommelien Thijs en Mo hebben een single uitgebracht. Digidex en Eva Deroveren, Flemming en Meteor draaide ik al voor je. En ook Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Maar onderschat ze niet hoor, onder zijn huidenburen. Ze hebben heel veel hits uitgebracht. Wat dacht je van de mannen van Clouseau? Dit is Daar gaat ze.

van Etten en ik doe de deur dicht. Voorlopig nog even niet. We hebben nog 20 minuten te gaan als het gaat om de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Tino Martin hoorde je ook, Jong en Dom. En ik draai de Clouseau voor je met Daar gaat ze. Nu op je radio, Dirk Mildijk en zijn 4 zomers lang. 4

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanhoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanhoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC en het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaan-oever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11